0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: maakt de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar dat kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's a match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. Op de Griffioenlaan is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Het weer dan nog. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoogstbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden en in de middag koelt het nog ook wat af.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo non-stop.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Nick en Simon, goedemorgen allemaal. Vrijdag 4 september, de volle vrijdag van Bingo gaat beginnen. Met 2 uur lange informatie uit je eigen stad en een hele race van fijne muziek. Zoals Joling altijd.

Joling. Altijd vrijgezel. Hallo, goedemorgen. Welkom bij Bingo FM. Tot 12 uur vanavond zijn we bij. Ik ga zo vertellen wat we allemaal gaan doen. Als je wil investeren, broodje Mario staat blijkbaar nog te koop in Utrecht. Het legendarische broodje van de Oude Gracht. Wie heeft in Utrecht dat broodje niet gegeten? Nou, dan mag je echt wel je vinger opsteken als je op dit moment luistert en bij jezelf denkt. Ik niet. Dat zijn er maar heel weinig in Utrecht, hoor. Dus wil je investeren, dan staat broodje Mario te koop. Staat vandaag op de website van Bingo FM. Even kijken naar buiten. Ja, het is een beetje grijzig. En het gaat waaien, boy. Het woei. Oh. Er wordt wel windkracht 5 voorspeld voor het midden van het land. En we krijgen van alles en nog wat. Want als ik naar het weerkaartje kijk, het kan 22 graden worden. Dus het is niet koud, maar we gaan wel buien krijgen. En het gaat zo ongeveer een graadje of 22 worden in Utrecht. Dat is de voorspelling. Nou ja, er wordt ook verteld, we gaan wel weer zomers weer krijgen. Nou, dit weekend is het wat meer een zonnetje als ik zo de weerkaarten zie. Maar vandaag moeten we even door de zure appel heen bijten. Nou, we gaan wel kijken wat dat gaat worden. Het is nat, droog, wind tussen de 22 en 24 graden. En precies wat zo'n dag in september eigenlijk voor verwachting ik kan geven. Alleen wel dus heel veel wind. Dus ga niet je wasgoed buiten hangen. En kijk een beetje uit met de windstoten. Want die kunnen af en toe behoorlijk zijn. Windkracht 5 is toch redelijk. En morgen is er nog windkracht 4. Dus het woei. Oh, laten we gauw beginnen. Hier is Rolf

only wanna be with you. Rolf Sanchez en Marcia Holly bij je Bingo FM. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij deze vrijdag editie van alle uitzendingen op Bingo FM. De volle vrijdag noem ik het altijd maar. Met heel veel lekkere live programma's. En natuurlijk begin ik met de ochtendshow. Fijn dat je erbij bent. Je hoort vanmiddag wie of wat de nieuwe Bingo schijf in handen heeft. En tot 12 uur vanavond zijn we bij je met alle programma's. Wil je gaan hardlopen morgen? Dat kan over het werksporenterrein. Het oude werksporenterrein. Dat begint in de werkspoorkathedraal op de Tractieweg 41. Dat oude werksporterrein, dat weet je vast wel te vinden. En dan kun je een 5 of 8 kilometer route lopen. De wedstrijd is zonder tijdswaarneming. En je kunt dan door allerlei gebouwen heen denderen. Je komt langs kunstwerken, muziek, verborgen plekken. En achteraf kun je een borreltje krijgen in de wasruimte. In de werkspoorkathedraal start het morgen om 2 uur. Je moet maar willen hoor. En er zitten wat prijzen aan verbonden. Maar dan heb je wel een hele prestatie geleverd. En heb je eens een keer de werkspoorkathedraal van binnen gezien. En met al die enorme bedrijfjes die daarin zitten. En het is sowieso een mooi gebied hoor, het werksporengebied. Daar kun je dus gaan hardlopen als je dat wil. Nou ja, ik zeg maar wat. Allerlei activiteiten straks in het volgende uur vertel ik je ook nog veel meer. Goed dat je erbij bent. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je dus. En ik ben blij dat je meeluistert. Het is vrijdag, hoogste tijd voor Matje Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van AT.

Fisherman's Friend hoorde je Donnie en Robert. En er is alweer een verkiezing van de boom van het jaar 2026. En als je denkt, de verkiezing van de boom van het jaar, je had vroeger een misverkiezing, nou dat maakt bijna niet meer. Maar je hebt tegenwoordig een bomenverkiezing. En die bomenverkiezing wordt uitgeroepen door de boom van het jaar.nl. En daar staat een verhaal van een heleboel bomen in Nederland. Waaronder bomen in Den Haag, Zierikzee, Volendam, Diepenheim, Eindhoven enzovoort enzovoort. Maar ook een boom in Utrecht. Die is genomineerd in de besloten kloostertuin van Museum Katrijnenconvent. Staat een groot bloemige cornouille. En wie kijkt naar de cornouille ziet wat ongewoons. Aan de onderste takken van de boom weerkaatsen zilverkleurige naamplaatjes het zonlicht. En elk jaar komen er zo'n 10 plaatjes bij. Voor overleden dak- en thuisloden, die worden daarmee herdacht. Jaarlijks is er rond alle zielen een herdenkingsbijeenkomst bij die boom. En de cornouille is uitgegroeid tot een plek van stilte en bezinning. Je kunt erop stemmen. En er zijn al 221 stemmen op uitgebracht. En dat is behoorlijk wat. Want een heleboel bomen die hebben al stemmen. Maar in Utrecht zijn toch een heleboel stemmen uitgebracht op deze boom. En bovenaan staat nu een boom in Middelstum. De levende getuige bij de Sint-Hippolytuskerk. Die heeft bijna 300 stemmen. Maar Utrecht die staat op een goede tweede plek. Tijdens de verkiezing van de Nederlandse boom van 2026. Bijzonder eigenlijk wel. Hè? En de uitslagen van de vorige verkiezingen die staan er ook bij. Ik ben heel erg benieuwd of jij er ook zin in hebt om erop te gaan stemmen. Ja, bijzondere bomen. Tegenwoordig wordt er dus een stemming voor gehouden. Dat is weer wat anders dan een misverkiezing, vind je niet? Hier is VUF de Kunst en Oude Liefde Roesel.

Hart en de Munnik en morgen wordt fantastisch. We gaan naar het nieuws van 8:30 met Peter Beense en zijn dochter Melanie. Het voelt goed, ik ben zo bij je terug met een klassieker. Ach, hij is zo mooi, van de zangeres Stellenbos. Met haar schuurpapierstrot en wat een leuk mens uit Den Helder. En eigenlijk had ze ook een koningin van het levenslied moeten zijn. Maar eerst Peter Beense, over een grote koning van het levenslied gesproken. Tot zo!

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Op de Griffioenlaan is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Het weer dan nog. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoogstbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden en in de middag koelt het nog ook wat af.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Fred, het is een heel vies liedje. Ik hoor het er nog zeggen, Stellenbosch. Ze was opgehaald door een van de medewerkers in het oude Afrotros-gebouw bij Sterren NL. Helemaal in het begin van die zender. En we hebben het toen uit Den Helder opgepikt. En daar kwam ze en zat tegen iedereen van... Wie ben je? Oh, aan jou heb ik niks. Wie ben jij? Oh, aan jou heb ik wel wat. Een bijzondere vrouw. En wat een geweldige stem. In de nacht ben jij gekomen en zei je... Terwijl ik haar zat te interviewen. Fred, eigenlijk een heel vies liedje. Hè? Ik zeg, ja, oh ja, joh. Ik heb met Stella nog contact gehad. Ik heb nog een kaartje van de gat dat ze... leuk had gevonden. Want ze werd de hele dag min of meer op een troon gezet. En het volkomen terecht. Want een bijzonder zangeres. Marianne Weber was dol op haar. Frans Bauer was dol op haar. En Stella is er helaas niet meer. Wat een bijzondere strot. En eigenlijk veel te weinig liedjes gehad. Ik heb bijna nog geregeld dat ze in het programma als een soort van koningin op die troon zou kunnen gaan zitten. Bij zo'n wedstrijd. En ja, er begon iemand zich mee te bemoeien. En daardoor ging het helaas niet door. Maar goed, ik heb alleen maar goede herinneringen aan Stellenbosch. In de nacht ben jij gekomen. Misschien hoor je dit voor het eerst. Bijzondere schuurpapier strot. Waarbij ze echt de Hollandse soul uit haar tenen liet komen. Zo'n zangeres was dat. Ja, dat wil ik even laten horen op deze vrijdag. Ik heb Django Wagner voor je. Bachata Balando. Ik heb Samuel Welte en Russo. Boom, wat een geweldige plaat. En Mike Petersen, vandaag is van ons. Hier bij Bingo.

Bachata Belanda hoorde je Django Wagner hier bij Bingo FM. Utrecht is een echte studentenstad en herrie in de Slagstraat gaat morgen over de studenten. Oftewel, is het alle dagen feest? Zo vraagt men zich dat af. De uitdagingen die zijn achter de rug. Duizenden nieuwe studenten die zijn weer in Utrecht gekomen. En is het serieuze leven nu echt begonnen? Wat heeft de stad de studenten te bieden? En wat hebben zij onze stad te bieden? Dat is ook heel belangrijk. In de studententijd, en is de studententijd de mooiste tijd van je leven, of is dat niet meer zo vanzelfsprekend voor huidige studenten? Nou, morgen dan gaat er over gepraat worden in Herrie de Slagstraat. Je kunt er langs gaan, hè, bij de Slagstraat zelf. Je kunt het ook meekoekeloeren op het internet. Dat doe je op het pagina van de NUK. En ja, er zijn een aantal gasten, waaronder de onvermijdelijke Jerry Gozes, die is er weer aanwezig. Karien Verzanten, die leidt het gesprek. En er zijn studenten en mensen, reunist Ben Zwageman, reunist van het Utrechtse studentenkoor, Fien Klaassen, die is vierdejaars school voor de journalistiekstudent, en Olivier Krol, hij is ook reunist van het Utrechtse studentenkoor en mede-initiatiefnemer van Stichting Utrechtse Studentenwelzijn. Nou, het begint om 11 uur morgenochtend. Je kunt dan daar een bakje koffie gaan drinken in de Slagstraat. Je kunt het ook volgen via de NUK. En je kunt ook terugkijken uiteindelijk, hoor, op het YouTube-kanaal van de NUK zelf. De deuren die gaan om 10:30 open en je hoeft je helemaal niet aan te melden. Dus is het morgen ook nog een beetje pest weer, dan kun je daar morgenochtend heen. Als je denkt bij jezelf, dat vind ik nou eens interessant. Wat studenten beweegt en wat studenten allemaal meemaken in Utrecht. En wat ze hebben meegemaakt met Ben Zwageman, reunist van het koor. En Olivier Krol, ook reunist van het koor. Utrechtse studentenkoor. Als ik een beetje kak praat, ja, zo praten vroeger de koorleden. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Hoor. Heel eerlijk gezegd, een beetje mijn vooroordeel. Eerlijk uitgesproken. Maar ik ben benieuwd wat daar besproken gaat worden en wat Jerry Gozes erover te zeggen heeft. Heeft hij ooit gestudeerd in Utrecht? Weet ik eigenlijk niet meer. Ik ken hem nog uit punkbandjes en uit allerlei optredens. En hij is natuurlijk columnist in het AD. Mensen, dit beetje had ook een soort connectie met Utrecht via de Abstede Dijk. Want daar waren ze altijd aan het oefenen. Jazzpolitie en liefdesliedjes hier bij Bingo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariet Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, Trantje Oosterhuis, ik heb hem wel eens een zing in de koelkast genoemd, maar ach, dat is zo lang geleden. Goedemorgen allemaal. Vrijdag 4 september 2026, ik zeg goedemorgen. En nog een uurtje informatie uit je eigen stad op deze volle vrijdag en lekkere muziek. Zoals Suzanne Freek, halverwege.

Busy met Yves Berendsen. We zijn er. En die twee die zitten gewoon in beste zangers allebei. En Busy die gaat in één keer keihard met zijn carrière. Leuk is dat. We draaien al heel lang hier bij je Bingo FM. Vanaf het begin van zijn carrière. En het begint nu vruchten af te werpen voor Busy. En Yves Berendsen gaat ook lekker. Want die maakt indruk met zijn zang. 5 september aanstaande morgen is de liefhebbersmarkt in de botanische tuinen bij de Universiteit Utrecht. Er zijn 80 kwekers uit binnen- en buitenland. En het belooft een groot en de meest diverse plantenmarkt van Nederland te worden. Met lezingen, foodtrucks en de tuinen zelf als inspiratiebron. Dat wordt hartstikke leuk. Als je daarheen wil, kun je daar gewoon heen. Botanische tuinen in Utrecht, die weet je te vinden natuurlijk. Dan is er ook Festival Trek. Eten, koude drankjes, theater, live muziek en kermisattracties. Dat is Festival Trek. 12-jarig bestaan kun je vandaag al, morgen en overmorgen gaan vieren. Je kunt naar het feestje in het Maxima Park. Het Food Festival is gratis toegankelijk in het Maxima Park. Geschikt voor alle leeftijden. En je kunt allerlei dingen daar doen in het Maxima Park, als je er zin in hebt. En dan aankomende zondag in het Julianenpark hier bij mij verderop in Zuilen, kun je naar het multiculturele Colored Heart Festival. Waarom nou, waarin het Engels wordt gekleurd? Heart Festival? Colored Heart? Geen idee. Je kunt langs kraampjes met eten en cadeauartikelen uit diverse culturen wandelen. En je kunt kijken naar verschillende optredens. Het feest is van 1 uur in de middag tot half 6 s'avonds. En het is hartstikke gratis in het Julianenpark. En daar kun je gewoon koekeloeren. Het is allemaal georganiseerd door het comité Julianenpark. Die doen heel veel dingen in het park af en toe. En ik ben benieuwd of je daar ook zin in hebt. Het is vlak bij de dierenweide. Daar is eigenlijk dat festivaletje gepland. Dierenweide ben ik een beetje aan verbonden. Maar de muziek houdt dus op om 17:30. En is er weer afgelopen in het Julianenpark. Want dat gaat s'avonds meestal dicht. Hè. Zo, het is vrijdag en het is de hoogste tijd voor de nieuwe bingo-schijf. Dat hoor je vanmiddag in de uitzendingen. Eerst heb ik een dame die geen bingo-schijf meer nodig heeft. Hoor. Het is voldoende bekend. Sieneke, eenzaam en alleen. Over eenzaam en alleen gesproken. We gaan allemaal een keer de pijp uit. Ja, en dan moet je toch op een of andere manier verwerkt worden. Dat hoor je straks. Eerst zien.

Tiener Martin en Billy Dansen, ik hoor niks geks. De gemeente Utrecht die houdt aankomende zaterdag 19 september open dag voor mensen die geïnteresseerd zijn. En dan gaat hij in een natuurgraf in de stad. Ja, vroeger, we gaan allemaal een keer de pijp uit, mensen. Ik zeg altijd, gooi me maar in de kliko of laat me in de oezo flamberen. Maar op begraafplaats Kovelswaard aan de Koningsweg is sinds 1 maart een speciaal natuurvak ingericht. En dan denk je, natuurvak? Nou, volgens een woordvoerder van de gemeente hebben sinds de openingen van tientallen inwoners belangstelling getoond. Wat is nou een natuurvak of een natuurgraf? Dan wordt de overledene zo natuurlijk mogelijk begraven. En bijvoorbeeld de kist of de plank of de kleding zijn van natuurlijk materiaal gemaakt. Of mensen hebben tegenwoordig ook een rieten mandje. Daar worden ze mee onder de grond gestopt. En dan wordt het graf onderdeel van de natuur. Als je dat fijn vindt. Het natuurvak op de Kovelswaarder ligt op een rustige besloten plek. Tussen oude bomen en graspaden. Nou, steeds meer mensen willen dat. En sinds 1 maart kan het dus ook in de stad Utrecht. Ja, vroeger waren er heel veel regels, heel streng. Maar tegenwoordig zijn er zoveel gebruiken en zoveel mensen uit zoveel culturen die het net op een andere manier willen doen, dat dat allemaal mogelijk wordt gemaakt. En natuurbegraven, dat is ook zoiets wat sinds 20 jaar opkomt. Dan word je onder een oude boom gelegd. Ja, het is maar net wat je wil. Sinds 1 maart hebben ongeveer 40 mensen al hun belangstelling voor een natuurgraf bekendgemaakt. En op 19 september, aankomende zaterdag 19 september, is de eerste open dag rondom dit thema. Het duurt van 10 tot 3. Dat is lang. Bezoekers kunnen dan het natuurvak bekijken en vragen stellen. En het vindt plaats op Kovelswaarder op de Koningsweg. Is dat. En de presentaties beginnen zo tussen 10:30 en 1:00. En daarna kun je dus blijkbaar koekeloeren. Aanmelden is helemaal niet nodig. Je mag erheen. Ja, het is natuurlijk ook. Daar is ook wel een prijs natuurlijk aan verbonden. Want hoe je het ook went of keert. Als je de pijp uit gaat, zoals mijn vader zei, dan komen de kraaien je geld halen. Ja, dat is altijd. Dat maakt niet uit. Dat is altijd zo. Ja. Dat zei mijn vader altijd. Jachie, als je je kont dichtknijpt, dan komen die kraaien je geld halen. Dan dacht ik altijd, wat zegt hij nou? Die man die overleed. En stond zo, echt zo'n grijze man met grijs haar en een grijs pak ook voor de deur. En toen hoorde ik het me zeggen. En toen moest ik eigenlijk een beetje lachen. Dat klinkt als schalhumor, maar dat is het ook. En die man die schrok er een beetje van. Ik zei, ja, ik moet het even uitleggen. Oh ja, maar ik begrijp het wel. Hij dacht wel, ja, nou, word ik stom aangesproken als een grijze man, maar goed. Rowan S. heeft trouwens een liedje hierover gemaakt. We gaan allemaal met de neus omhoog. Nou, dat hoeft hier zo niet meer. Vroeger was dat verplicht, dat je in tussen 6 plankjes met je neus omhoog ging.

0: zoals ik al zeg, ik wil geflambeerd worden in de Oezo. Gewoon een flesje Oezo erbovenop, hoor. En dan hebben we het maar weer gehad. Over gelukkig zijn, daar ben ik dan gelukkig mee. Over gelukkig zijn gesproken Jeffrey Kuipers. Die is de hele tijd bezig geweest met zijn muzikale carrière. Hij is ook kapper en hij is samen met zijn man richting Spanje vertrokken. En daar is hij gelukkig. En ik dacht het al, daar is een soort tv-programma van gemaakt. Ik vertrek-achtig. Geloof ik vertrek, dacht ik aan mijn blote hoofd. Gaan we binnenkort meemaken, kun je dat bekijken. Met Jeffrey Kuipers gaan we het nieuws van 9:30. Gewoon gelukkig zijn, want dat wilde hij. En hij is geloof ik echt wel gelukkig in Spanje. Met zijn maan. Tot zo naar het nieuws, tot zo.
1: Ik hou altijd rekening met een ander.
0: Ja, ik ook wel.
1: Toch

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Op de Griffioenlaan is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Het weer dan nog. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden en in de middag koelt het nogal wat af.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, Breesema en Jeroen en Code Rood. Nou, dat is het helemaal niet, hè. Maar als je zo naar buiten kijkt, dan is het al een aardig windje, hoor. Het gaat behoorlijk waaien. Windkracht 5 wordt er voor Utrecht voorspeld. En als je buienradar aanzet, dan zie je enorme buien echt boven Noord-Nederland net voorbij fiedelen. Dat gaan we vandaag zo'n beetje meemaken. Nou, het wordt ongeveer een graadje of 22. Windkracht 4 à 5 in Utrecht. Aan de kust kan het wel 7 worden, maar ja, daar zitten we niet, gelukkig. Ja, er wordt wel eens heel vaak gezegd, was er geen afsluitdijk, dan was het Utrecht aan zee, maar dat valt dus reuze mee. Nou, vandaag dus 22 graden en we gaan wat buien krijgen. Niet heel veel, hoor. Het noorden van het land krijgt heel veel buien. Wij krijgen redelijk wat buien. Laat ik het daar maar een beetje bouwen. Morgen een graadje of 19, meer zon. Zondag ook. En maandag, dan gaat het wellicht 28 graden worden. Daarna starten de temperaturen weer in, hoor. Ik zag allemaal berichten in de krant. Nou, we gaan weer zomerse periodes beleven. Ach, aan de andere kant, de temperatuur 22 graden is toch ook fantastisch vandaag. Ondanks dat wat grijzige weer op dit moment. Morgen en zondag dus meer zon. En maandag wellicht 28 graden. Dat is het weerbericht voor vandaag. Geen situaties op de weg. Hartstikke lekker. Dus ik kan gewoon muziek aan je laten horen. Joey Nicolai, Tinto de Verano, Marco Schuitmaker, Loesu. Ik ga Marco nog een keertje instellen. Ja, ik zei gisteren dat het gaat over geld. Nou, we gaan los en dan is er geld op. Daar komt een beetje op neer. Marco Schuitmaker. Maar eerst heb ik Cindy voor je hier met Lieveling.

0: Ai, ai, ai.
1: Joey Nicolai, Tinto de Vrano, Marco van Basten. Bij Utrechts, een van Utrechts bekendste voetballers. Daar komt een serie over vandaag op Videoland en die heet Basta. Begonnen bij onder andere UVV in Heemkwijk, doorgestroomd richting Ajax. En daarna een enorme carrière. Hij wordt gezien als een van de beste voetballers ooit wereldwijd. En nou ja, hij is in 1964 geboren in Utrecht. En is een voormalig Nederlandse profvoetballer en voetbaltrainer. Heel avontuur is het wat je kunt gaan zien in de serie Basta. Want daar gaat het hele verhaal van Marco van Basten vormgegeven worden. Er is al een autobiografie van Marco van Basten uitgekomen, Basta. En dat is de basis voor de serie die vanaf vandaag bij Videoland te zien is. En Marco die blikt openhartig terug in een boek onder meer over drama met zijn enkel. Ja, die enkel, hè. Verliesmans van zijn beste jeugdvriend. Dat is blijkbaar een trauma geweest voor hem. En zijn ingewikkelde relatie met Johan Cruijff. Want zegt Van Basten, Johan dacht dat ik een spelletje met hem speelde. Nou, het hele verhaal van Van Basten is te zien. Hij is daar zelf bijna niet bij betrokken geweest. Hij zegt, ze hebben gevraagd of ze het boek mochten verfilmen. Dat vond ik goed. En verder heb ik er eigenlijk niet zoveel mee te maken gehad. Ze hebben veel verhaallijnen en gebeurtenissen letterlijk overgenomen. Af en toe wat zaken aangepast. Maar ja, het is een film, dus het moet wat smeuiger worden gemaakt. Een serie eigenlijk, Marco, maar dat is een detail. En mensen moeten wel blijven kijken. En ik vind het in ieder geval mooi en goed gelukt. En net als in het boek word ik ook hier helemaal niet gespaard. Van Basten krijgt het in de serie ook aardig voor zijn kiezen. Een moeilijke relatie met zijn vader. Zijn moeder die wordt getroffen door een hart- en herseninfarct. Ja, die zat in een soort huis in de Maasen. Dat weet ik dan weer. Zijn beste vriendje die op 6-jarige leeftijd door het ijs zakte. Dat is een levenslang trauma van hem geweest. Nou ja, dat onder meer komt allemaal in die serie voor het voetlicht. Chris Peters is een acteur. Die speelt hem. En alles zit erin. En we bespreken en bestrijken eigenlijk alle genres, zegt Marco. Horror, drama, comedy en spektakel. Maar helemaal geen 18+. Maar wie weet wat er nog gaat komen, zegt Van Basten lachend. Nou, leuk. Een eigen serie over jezelf, dat is nog natuurlijk heel bijzonder. En hij zegt, ze hadden de serie ook De Enkel kunnen noemen. Dat is ook niet meer weggegaan, zegt Marco. Gewoon lopen doet al pijn. Maar ik heb tegenwoordig een step. En vanochtend ben ik nog met mijn kleindochter wezen steppen. Dat gaat wel goed, mooier wordt het niet meer. Marco van Basten, een van de allerbeste voetballers aller tijden. En we mogen er een beetje trots op zijn. Oud, geboren en opgegroeid in Oogenal. En daarna wereldwijd een hele grote voetballer geworden. En een beetje generatiegenoot eigenlijk wel van mij. Mensen, er is geen loflied op Van Basten gemaakt. Maar ik heb wel een klein orkest uit Utrecht. Laat me maar alleen. Want ik had altijd het idee, het is geen gezelligheid, Marco van Basten. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Nou, ik had altijd het idee dat dit een beetje bij Van Basten. Kijken vanavond, Videoland.

Als laatste plaatje heb ik Roxy Dekker voordat de volle vrijdag van Bingo begint. En Roxy Dekker die staat op dit moment in de Ziggo Dome. Ze heeft gewoon vanochtend aangekondigd, kreeg dat persbericht net binnen, dat ze de Johan Cruijff Arena gaat doen als eerste vrouwelijke solo-artiest in Nederland ooit. Het is wel hoe is het mogelijk. Hè? Wij waren heel snel erbij. John Schaap die ging heel snel aan de Fleur vakantie draaien. En de rest is geschiedenis. Ik wens je een fijne vrijdag en is Roxy Dekker hier? Ja, dat gaan we doen. Oké, veel plezier met John, hè.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

We willen heel graag meer van je horen. En vele fans ook meer zien. Nou, ze worden beloond. Na de soap wordt er nu een film opgenomen. Ze staan midden op de set, John en Kees, met de fans. Alles voor de fans, zo heet de bioscoopfilm die volgend jaar in première gaat.

0: Goedemorgen. Op de Griffioenlaan is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Het weer dan nog. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden en in de middag koelt het nog ook wat af.
1: Schaap met John Schaap.

0: vertel mij wat. Recht uit het hart. Weet je, als we maar lol hebben.
1: Ja, Johnny Schaap.
0: Ben Kramer is dit jaar 79 jaar oud geworden.

0: allermeest. Dag luisteraars, dit is Ben Kramer. Ook mijn hits hoor je hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

heeft een meisje met papa's geld aan de haak geslagen. Hou er rekening mee, Dave, dat ze gewend is om tikkies te sturen. Weet je wat we doen? We gaan het 16 september daarover hebben met Dave Dekker. Want hij komt bij me in de studio. Misschien ben je deze zomer naar Griekenland geweest op vakantie. Dan ga je extra genieten van deze Griekse medley die ik voor je heb opgezocht. Benny Nijman, live opgenomen in het theater.

Bij een Nederlandstalige uitvoering van Yvan Elements hit If I Can't Have You. Jij krijgt van mij meer Nederlandstalige hits na het nieuws van 11 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Die Zuiders en de Ros Jozefzoon. Dit was hun hit Je Raakt Me Zo. Ja, lekker hoor. Doe maar een bakkie. Dan gaan we luisteren naar een oude hit van Koos Albert. Ik verlang zo naar jou. Het is een van de singles die Koos heeft opgenomen nadat hij doorbrak met Ik Verscheurde Je Foto. En daarna de hit scoorde met Gisteren Heeft Zij Me Verlaten. Uit onze schatkamer is hier een van die Koos-klassiekers.

Frank Boeien schreef dit liedje naar aanleiding van een waar gebeurd verhaal. Hij zag het nieuws en heeft pen en papier gepakt en schreef deze prachtige tekst. Zwart-wit is een grote hit voor Frank Boeien. Een bluff hoorde je met zo stil. Alles behalve stil ben ik. Want ik draai ze graag voor je en kondig ze aan de plaatjes bij.

Eerlijk is eerlijk, zo worden ze niet meer gemaakt. Wat een geweldige opname van Marco Borsato. En CSS draai ik voor je met Dokter. Ja, ik kan je alleen beter maken door het draaien van Nederlands iets. En al fluitend komt Jan Biggel binnen. Wat kan het leven?

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. Op de Griffioenlaan is vannacht een ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog eruit de bocht en raakte meerdere paaltjes. Vervolgens belandde de auto in de bosjes. Volgens een persfotograaf raakten de twee inzittenden niet gewond. De beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een Duitser die vorig jaar op de A2 tegen een busje met aanhanger knalde. Dat busje stond op de vluchtstrook. De Duitse man reed daar met 130 km per uur tegenaan. Het Roemeense slachtoffer in het busje raakte ernstig gewond en kon nog altijd niet goed lopen. Tijdens de rechtszaak ging het over de invloed van diabetes op het rijgedrag van de man en of de aanhanger op de weg stond. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. En de Fietsersbond in Utrecht gaat weer een paaltjescheckdag houden. Op 19 september kunnen fietsers op een online kaart aangeven waar paaltjes staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Die staan op het fietspad om auto's te weren, maar kunnen tegelijkertijd dus gevaarlijke obstakels zijn. Zeker voor mensen met een aangepaste fiets. Het zou gaan om 6 fietsers per dag. Soms zijn de paaltjes niet goed te zien of voldoen ze niet aan de richtlijnen. De Fietsersbond wil graag een overzicht hiervan. Het weer dan nog. Het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt en in de ochtend valt lokaal een bui. Vanmiddag meer regen. Dan trekken er wat hoogstbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden en in de middag koelt het nog ook wat af.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Schaap met John Schaap.

Ja, dit is een echte klassieker. Voorzien van een Nederlandse tekst door Rij Mees, ja. Als we samen zijn. Ja, leuk hè, die melodieën van toen. Het zet je weer even terug in de tijd.

Heel lang heb ik gedacht dat de zanger van dit liedje Peter Biedermeijer heette. Ik heb hem ook vaak zo afgekondigd. Ja, het is zo'n kleurrijke man. Of was, moet ik zeggen, want Peter Wiedemeijer, zoals hij heet, is in 1983 overleden. Hij begon zijn zangcarrière in de jaren 50, maar in 1975 scoorde hij pas zijn eerste hit met dit liedje.

je thuis hebt, vind je nergens. Woon je aan zee of zomaar ergens. In een flat of een prieel. Op een schip of een kasteel. Er zijn

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: Franklin Brown, de
1: zal
0: eerste
1: jou
0: keer.
1: Zien?
0: Jawel hoor, tot 2 uur kun je me niet zien, maar wel horen in ieder geval wat dat betreft. Maar dan zien we eraan te komen. We gaan lunchpakketten op Bingo FM. En ik heb hier een mooie plaats staan. De live uitvoering van Zal ik jou ooit nog zien? Leslie Bronkhorst. Zal ik

Zoe Duran en Luna. Noem het heet Twin hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen. Het is vrijdag vandaag en we hebben mooie platen voor je klaarstaan. Tot de klok van 2 uur. Ik zou zeggen, lunch lekker mee en dans lekker mee. Met de muziek van Grand Dame.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het huren van een huis in onze provincie was in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en vorig jaar met 4,9%. De prijsstijging vlak de laatste twee jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merk

0: naam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt. Vanmiddag regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is van Lee Towers. Je weet het, broodje speciaal. Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Hier is het prachtige Frankie.
2: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May,

hyperventilatie. Jullie zien van Antoon hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. En morgen, zei hij, doet hij het weer. Nou, ik ook hoor, want morgen is er ook weer een weekendlunch natuurlijk. Hier is Willy, Alberti en André Hazes.

Don Mercedes, het nummer dat heette Rocky. Zo lekker terug in de tijd was dat even bij je vrienden van de radio. We gaan straks ook na het nieuws van 1 uur, rond een uur of half 2, gaan we ook nog even terug in de tijd. En dan gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Tot aan het nieuws van 1 uur. Laat ik je vrij met Henk Dissel, een prooi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Spreek ik die van jou.
1: Emma Hezes, de hartenbreker. Zeg, Frank van Etten, maak jij je daar druk om?
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Habibi, Numidia en John West bij je vrienden van de radio. En het is de bingo-schrijf nog eventjes. Want vanmiddag krijgen we weer een nieuwe bingo-schrijf. En welke dat het is, ik zou het echt niet weten, maar ik ben wel benieuwd. Hier is Hans de Boy, zingt over

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het huren van een huis in onze provincie was in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en vorig jaar met 4,9%. De prijsstijging vlakt de laatste twee jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt. Vanmiddag regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Ik heb even zitten kijken in die oude platendoos, maar toen kwam ik op dit nummer. Uit 1976. Het is er een van Maggie McNeil. Het prachtige. Ik wil terug naar de kust. En dat is wat er in die oude platendoos zit vandaag.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag. Het is bijna 6 minuten over 2 en je gaat luisteren naar 2 uur lang Menno in de middag hier op Bingo FM. Ik draai de allerlekkerste muziek. We gaan natuurlijk rond 3:15 de nieuwe bingo schijf bekendmaken. De koffer van de week die gaat natuurlijk ook voorbij komen. 3:01 is dat, mijn favoriete keuze, ergens in het 2e uur. En verzoekjes die mogen natuurlijk altijd. Ik heb al een hele bak met verzoekjes staan. Dat gaat helemaal goed jongens, maar ik heb plek voor nog veel en veel en veel meer. Dus laat het mij maar weten. En ja, als je plaatjes hebt over de regen of over de storm, die zijn extra welkom. Want jongens, jongens, jongens, wat is het een ontzettend takkenweer zeg. En daarom dacht ik toepasselijk te openen met Als het golft, dan golft het goed. Van de Dijk van 20 jaar geleden alweer. Goed, we gaan door met het eerste verzoekje. En het eerste verzoekje is afkomstig, moet ik zeggen, van Denzel. En jij wil een plaat horen van Jeffrey Tanis. Je schrijft erbij dit liedje, omdat het een nieuwe knaller is. Alsof de hemel open gaat. Yeah.

0: Ja, ik weet dat je het anders bedoelde, Jeffrey Tanis, alsof de hemel open gaat. Maar oh, oh, oh, wat is de hemel open gegaan. Wat een bak met regen kwam er naar beneden. Ik zat er precies in. Ik zat ongeveer 2 minuten van de studio vandaan. En ik ben zeik en zeik en zeiknat geregen. Maar goed, dat kan gebeuren. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb droge kleren aangedaan en ik zit er weer. Goed, Jeroen en Erwin, jullie hebben een plaatje horen voor Dick van Eyck. Jullie topcollega, omdat hij zo kan genieten van die heerlijke oude liedjes. En hebben jullie er eentje uitgezocht die volgens jullie precies in het straatje van Dick past. Een nummer met een vleugje nostalgie, een flinke dosis sfeer en natuurlijk een herkenbare sound van vroeger. Deze is speciaal voor jou. Nou, jullie wilden hem precies tussen 2 en 3 horen. Dat is gelukt. Een plaat uit 1960. Ongelooflijk jongens, dat is 66 jaar geleden. Dit is Doris en die zingt over die twee motten.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
1: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje...

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas, die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die

0: lieve Charlotte. En mottige Bas. Met een dotter van motten. Wonen in mijn jas.
1: Ja, Doris was dat, oftewel Tom Manders en twee motten uit 1960. En een paar jaar geleden deed Gerard Joling het eventjes dunnetjes over. Maar toen was hij even een klein stukje sneller, hè? Klein stukje luisteren.
2: Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas.
1: Ja, dat was een klein beetje uptempo, hè? Ietsje beter misschien wel. Goed, we gaan door naar de verzoekjes, want daar zitten we voor natuurlijk. Erwin uit Houten, jij wil een plaat horen voor je vrienden Dick en Jeroen, omdat het tevens jullie oud-collega's zijn. Je wilt deze horen van het goede doel, vriendschap.

Ja, dat blijft een prachtig nummer hè? Uit 1983. Alweer het goede doel met het nummer Vriendschap. Ik draai hem altijd heel erg graag. We gaan eens eventjes nog kijken naar de verzoekjes. Ik heb een verzoekje voor Lucienne Lardonnois. Of als ik het zo goed uitspreek. Het is best een hele lastige naam. De warme nazomer vibe van het nummer is denk ik precies wat mijn mede-Utrechters kunnen gebruiken, wordt er geschreven op een dag als vandaag met dit druilerige septemberweer. Even terug naar het gevoel van loslaten nu de vakantie klaar is. Vandaag heb ik dit liedje uitgebracht. En het is het laatste losse singeltje totdat mijn album uitkomt op 2 oktober. Dat schrijft Lucienne allemaal. De stijl is Nederlandstalig alternatieve indie poëzie pop. En ze wil graag weten als wij het nummer gaan draaien. Nou, we gaan het nummer gaan we nu draaien. Gewichtloos, zo heet het.

zin. L'Arde Noir of zoiets dergelijks. Ik hoop dat ik het zo heb, ook goed heb uitgesproken. Gewichtloos, zo heette dat nummer. We gaan eens even kijken naar de andere verzoekjes die we hebben staan. Want ik heb er nog een hele bak met staan. Pierre de Hoog, jij wil graag een plaatje horen. Graag voor alle luisteraars die binnenkort naar het Bruine Café gaan. En dat moet dan die versie zijn uit 2017. Nou, volgens mij is dit de juiste versie. Pierre van Dam.

Hij vroeg haar uit in dat bruine café en ze zei nog steeds een Pierre van Dam. Die zong dat allemaal in 2017. Tenminste, toen maakte hij een nieuwe versie ervan. De verzoekjes van Zuilen Tweewielers. Jij hebt een verzoekje aangevraagd omdat een zieke collega René...

0: heb het leven lief en hou van iedereen. Haal alles uit het leven. Wolter Kroes was dat. We kunnen nog één plaatje draaien tot aan het regionieuws van 2:30. Een plaatje uit 1966, mijn geboortejaar. Dit is Boudewijn de Groot en zijn prachtige versie van de Noordzee.
1: Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen, het werelds ijdel goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen.

was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al in de Noordzee zinken doen.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Het huren van een huis in onze provincie was in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en vorig jaar met 4,9%. De prijsstijging vlak de laatste twee jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
4: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanslaan om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
3: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt. Vanmiddag regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Bingo vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. De tijd 7 minuten over 2:30 allemaal. De hoogste tijd voor...
1: De cover van de week.
0: Precies, de cover van de week. Nou, je kent het concept, hè. Ik ga eventjes een klein stukje van het origineel laten horen. En het origineel, dat komt uit 1993. Je hoort hem al op de achtergrond. Het is Olette Adams en Window of Hope.

Precies zo heette het nummer. Oletta Adams zong het allemaal. Window of Hope. Een beetje soul, een beetje R&B. Maar ook een beetje gospel zit erin. En heel veel jaren later pakte Gerard Joling het nummer op. En maakte ervan een zomer vol hoop.

Ja, allemaal in het kader van de cover van de week. A Window of Hope, dat was het origineel. En deze was de... Dit was de cover inderdaad van Gerard Joling. Een zomer vol hoop. Nou, die zomer die is zo langzamerhand wel eens een beetje voorbij. Langzaam komt de herfst naar binnen. Maar Casper, jij wil nog eventjes lekker gaan zingen bij jou in het pand op het werk, schrijf je. En je wil een onsje geluk horen. Een onsje geluk, gezongen door Frans Bauer. En jij gaat meezingen. En dan wil ik ook echt dat je meezingt, hè?

als ik dan toch mag kiezen, dan kies ik toch gewoon voor een kilo geluk. Frans Bauer was dat, een onsje gelukt, allemaal aangevraagd. En de volgende plaat die is ook aangevraagd, namelijk door Ger en Ina Rammelaar. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Jullie vinden het nummer van Dubbel Solo, Engel op je schouder, zo'n fantastisch mooi nummer. En jullie willen me heel graag horen. Nou, dan draaien we voor jullie, hoor.

dubbel solo was dat. Aangevraagd door, Ina Ramelaar. En dat is een leuke plaat die we eigenlijk veel te weinig draaien. We gaan even kijken naar de verzoekjes, want ik heb nog een verzoekje staan van Sander van den Berg. Jij bent aan het knallen in de bouw in de stromende regen, moet ik zeggen. Echt vreselijk. Ik wens je heel veel sterkte. Je wilt deze plaat horen, Zonnebank van Ray en Berend.

Hopelijk heden was hem helemaal Berend en Zonnebank allemaal aangevraagd. En ik wens je heel erg veel sterkte in de bouw. Want man, wat een regen komt er naar beneden. De volgende is ook aangevraagd. Babette en Soy aangevraagd door, eens even kijken. Bente, jij wil dit nummer horen. Omdat je het gewoon een leuk nummer vindt. Het komt uit die serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Kijk niet achterom.

Babette en Sooi en Babette, dat is natuurlijk Babette van Veen, de dochter van Herman van Veen. Ik kan me nog wel herinneren toen ze jaar of 16, 17 was. Toen zat ze in de klas bij mijn toenmalige vriendinnetje. Ja, lang geleden. Nog één plaats tot aan het nieuws van 3 uur.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Uit de jaren 80 was dit de Frank Boeijen groep. En hier komt de storm 6:30 over 3. Fijn. Sorry, ik heb een klein beetje kikker in de keel. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. En wij draaien natuurlijk de allerlekste muziek. En heb je verzoekjes, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die makkelijke Bingo app. Ja, en deze is aangevraagd hoor, door Caroline.

0: Kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11-stedentocht, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker, zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
0: Nederland,
1: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: En treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we

we draaien ze helemaal hier bij Bingo FM. Lange Frans en Baas bij het Land van Vriendschappen. En dat is de versie uit 2019. Jongens, het is precies 3:15 geworden. En normaal gesproken heb ik dan de artiesten of artiesten aan de telefoon. Die de nieuwe bingo-schijf is geworden. Maar wij moeten altijd eventjes een interviewtje aanvragen als we dat willen. En vandaag kregen wij een antwoord. Helaas zijn beide mannen, want het gaat om twee mannen, erg druk qua planning, waardoor het nu erg lastig wordt om ze te kunnen bellen. Ja, en dan houdt het op, maar wij vinden het wel. Een antwoord, helaas zijn beide mannen, want het gaat om twee mannen, erg druk qua planning, waardoor het nu erg lastig wordt om ze te kunnen bellen. Ja, en dan houdt het op, maar wij vinden het wel zo'n ontzettend leuke plaat dat wij hem gekozen hebben tot bingo schijf van deze week. Ik heb het over het nummer Samuel Welte en Rousseau met het nummer Boom!

en ik weet zeker dat je aan het eind van de week dit nummer helemaal kan meezingen. Russo samen met Samuel Wilte en boom. En er komt ook nog eens een keertje een uitroepteken achter. Onze bingo-schijf van deze week. Helaas konden we ze niet aan de telefoon krijgen. Maar we gaan dat gewoon binnenkort een keertje goed maken. Vanochtend draaide John het origineel van het nummer Zaterdagavond. Gezongen door Christian, Danny Christian en Mieke. En ik dacht, ik ga de versie van Marco Schuitmaker draaien. Want die is ook leuk.

Marco Schuitmaker was dat zaterdagavond. Volgens mij zag ik hem gisteravond nog op televisie. Dit nummer performen. Leuke platen. En het origineel is ook leuk. Maar deze versie, die mag er ook zijn hoor. Gerard Houwe, jij wil een plaat horen voor Marleentje, schrijf je erbij. En je wil een plaat horen van Belinda en José. Oh, Romeo!

Romeo, Belinda en José vragen dan het plaatje uit 2015. 11 jaar geleden alweer dat ze dit opnemen. Nou, leuk om een keertje te draaien, maar dat was eens maar verder nooit meer. Door met een platen van Drukkende Keks. Ze bestaan niet meer en dat is wel heel erg jammer hoor, want ze hebben echt fantastische, mooie muziek gemaakt. Dit is Met Hart en Ziel.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het huren van een huis in onze provincie was in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en vorig jaar met 4,9%. De prijsstijging vlakt de laatste twee jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt. Vanmiddag regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Bingo vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Mijn naam is Menno en ik draai de allerlekkerste muziek aan elkaar. En het is tijd voor...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Precies. Bingo FM. Ik heb een plaatje meegenomen uit mijn eigen platenkast. En deze keer een plaatje uit 1978. Het is eigenlijk al in 1976 opgenomen. En het is geschreven door Jeff Wayne. En die ken je wel van The Evil Four. Ik heb het over het nummer van Justin Hayward, Forever Autumn.

Ja, lekker, hè? Die gitaar aan de tijd. Justin Hayward en Forever Autumn. Nou, laten we daar niet op hopen op een eeuwige herfst. Laten we hopen dat na de herfst de winter en dan weer de lente en dan weer de zomer komt. Wim van Schaten, daar heb ik het over. Jij hebt een verzoekje aangevraagd en je wil graag de plaat horen van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Pas goed bij het weer vandaag, dat kan je wel zeggen, ja.

0: Ah, wat een lief liedje is dat toch, hè? Uit 1963, ongelooflijk. Ik heb hem eventjes opgeduikeld hier uit de kelders van Bingo Hem. Rob ten IJzer en Ritme van de Regen. En inderdaad, Wim van Straten, een hele toepasselijke plaat voor vandaag. We gaan door met Tineke Schouten, alias Leni uit de Takkenstraat. En ze heeft een vraagje aan de platenbas.
1: Geachte platenbas, hier volgt een baantje van Leni uit de Takkenstraat. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder, een corporatie met acht muzikanten en een accordeon. Misschien

hoor. En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen, hoor. Als een verlies.

Hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppajengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

0: maar is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat UFM? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Hop aan.
1: We gaan nog even lekker meezingen.
0: Hip, hip, hop, wie zijn broederschap? God, heel hond. Wie?

0: Monsieur Bouvier.
1: Hoppakee, Tineke Schouten was dat. En Leni uit de, Takkenstraat, moet ik zeggen. En wat een leuke plaat is dat nog eens om te horen. Ik vind het tijd voor een klein beetje blues. Een klein beetje blues, gezongen door Cornelis Vreeswijk. Hij verhuisde in de tijd, geloof ik, naar Noorwegen. Maar hij heeft een paar leuke platen gemaakt, hoor. Dit is Jantjes Blues.

Cornelis Vreeswijk was dit, de man die ook de Nozem en de Non op plaat zette. Maar dit was dus Jantjes Blues van een lekkere plaat. Is die, om die te mogen draaien hier bij Bingo FM uit 1978. Fijn hoor, we gaan door met een plaat die is gezongen en geproduceerd door Peter Koelewijn. Hij schreef het speciaal voor zijn vriend Rob Oud. Ze kregen een ruzie in de tijd. En Rob was DJ bij Veronica. Dit was zijn manier om het weer goed te maken. Dit is Robbie!

0: serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel.
1: Mijn dag.
2: Ja, het is mijn dag. Jochem Meijer was dat. En ja, jongens, het is bijna 4 uur. Dat betekent tijd voor Kevin en Suzanne. Ik wens je veel plezier en ik sluit af met de woorden van Guido van der Graaf.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, in ieder geval komen er weer wat warme temperaturen deze kant op.
3: Ja, ik ben blij ermee hoor, want wat een weer.
2: Ja, die regen hè.
3: Ja, verschrikkelijk.
2: Je wordt er echt niet goed van en zeker niet vrolijk. Maar lieve mensen, het weekend staat voor de deur. Wel iets om even vrolijk van te worden.
3: Zeker.
2: En waar ik heel benieuwd naar ben, Suus, word je ook een beetje vrolijk van de files?
3: Nou ja, ik wou net zeggen, daar word je minder vrolijk van. Maar daar gaan we. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel 21 kilometer. Die staat daar 39 minuten vast. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 22 kilometer. Je staat daar 30 minuten vast. Voor zware vrachtwagens is de boel dicht. Okay. Dus daar mag je niet heen. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 5 kilometer. En hebben nog 2 N-wegen. En 233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer. En de andere kant op. En 233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer.
2: Nou, dat valt nog mee.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Ja, het zijn er maar een paar en dan is aansluiten geblazen, toch?
3: En gewoon lekker naar ons luisteren.
2: Heel goed idee.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: zoetstaan sturen.
1: Ze smaakt er nog langer.
0: Ja, en mooi gedoet hij nog een keer. Ik kan hem het schelen, toch?
1: Ja, maar ik blijf erbij. Zuur? Ik snap het
0: stel,
1: gewoon niet.
0: Een man zegt tegen jou, nou, je ziet er wat zuur uit of weet ik veel wat. Dan...
1: Nou, je ziet er wat zuur uit. Dat is iets wat mensen wel tegen elkaar kunnen zeggen. Maar als iemand zegt van, nou, wat smaak je zuur?
0: Ja.
1: Ik zou er als vrouw niet blij van worden. Nee. Maar goed, dat ben ik. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat bedoelt u daarmee? Misschien dat de luisteraars het doorhebben. Dat ze denken, oh, Suus, joh, nou, dat is heel makkelijk.
0: Ik denk als we de volgende keer Robert een keertje gaan bellen...
1: Ja.
0: Dat we dan allemaal gewoon een keer moeten vragen aan hem. Want ik kan me voorstellen dat het geen lekkere binnenkomer is.
1: Nee, ik ken geen vrouwen die het leuk vinden om te horen. Maar goed, mocht je als luisteraar denken... jawel joh, vind ik hartstikke fijn. Of oh joh, dit bedoelt u ermee. Ja, laat het ons weten. Want misschien dat ik het eindelijk leer dan.
0: Precies, dat dus. Hey, even een kleine resume voor vandaag. Wat gaan we doen? We hebben geen interviews. Dus ja, je zal voornamelijk ons aan het woord horen.
1: Oh jee.
0: Ja, daar zijn we goed in, toch?
1: Zeker.
0: Wat we wel gaan doen is bellen met Paul Pessel. We praten hierbij over FC Utrecht. Er is deze week heel veel gebeurd.
1: Ai, ai, ai.
0: Afgelopen zondag verloren met 1-6 van PSV.
1: Ja.
0: En de tweede doelman is er vandoor. Er zijn wat spelers bijgekomen. En volgens mij is onze trainer Anthony Correa nog niet van plan om het op te geven. En gaat gewoon door met dezelfde strategie die volgens mij een beetje gedoemd is om te mislukken met het team.
1: Oh.
0: Maar ik denk dat Paul er toch wel van alles over gaat vertellen.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Dat gaat het worden.
1: Oei, ja.
0: En voor de rest gaan we eventjes naar de beste zangers van Nederland. Daar gaan we straks even uitgebreid over praten.
1: Ja, leuk.
0: Want hartstikke leuk. Er is een leuk nummer uitgebracht. Mm-hmm. Een beetje dubbelzinnig, Suus.
1: Ja, maar daar hou ik wel een beetje van, hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja, hou ik wel van.
0: Hey, we gaan zo lekker verder. We hebben heel veel lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. En voor de rest heel veel gezelligheid om het weekend mee te beginnen, toch?
1: Let's go.

0: blijft toch grappig dat deze jongen een hit te pakken heeft. Een beetje aan het begin van zijn carrière zijn er denk ik heel veel mensen geweest die gezegd hebben van nou, dat gaat nooit wat worden. En vervolgens had hij gewoon een grote hit te pakken met die zwoele zomernachten. En erger nog, hij ging Justin de Wild gewoon keihard voorbij. Want die had natuurlijk ook een zomerhitje te pakken met zijn Cheerio.
1: Maar echt erger nog.
0: Ik kan me voorstellen, als jij op nummer 1 staat en er komt een andere Nederlandstalige zanger om de hoek kijken.
1: Nee, ja, dan is het niet leuk natuurlijk.
0: En die trap je al even van je troon af, weet je wel. Ja, dat wordt wel even een dingetje.
1: Maar, zo is leven, hè?
0: Dat is wel waar. En volgens mij staan ze nog allebei in de top 40. Dus,
1: nou, daarom.
0: Ze mogen niet bopperen, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Volgens mij is Menno de plant tot water gegeven. Die grootste had altijd van alles doen als wij aan het praten zijn. Dat doet hij erg expres. Dat kan niet anders. Gaat hij herrie lopen maken, weet je wel. Hè, doen we nog niet tijdens jouw uitzending, of wel?
2: Nee, maar jullie, ga weg. Jullie hebben nog niks over mijn nieuwe schoenen gezegd.
0: Ja, fantastisch mooi.
1: Wat een mooie schoenen.
0: Ja, echt. Hè.
1: Ja.
0: Compliment. Ja,
1: mooi.
0: Jongen, jongen, jongen. Nee, Suus, we hadden het even over de beste zangers van Nederland.
1: Ja.
0: Want die zijn weer van start gegaan. Er zitten een hoop leuke artiesten in trouwens.
1: Dat is altijd wel, hè?
0: Maar wat me altijd opvalt tijdens de beste zangers van Nederland.
1: Doei, Menno. Met je mooie schoenen. Doei.
0: Doei. Tijdens de beste zangers van Nederland is eigenlijk dat daar heel veel artiesten vaak tevoorschijn komen die wij al heel lang draaien.
1: Mm-hmm.
0: En die dan in één keer wel meer podium krijgen.
1: Ja.
0: Waardoor ze dan toch wat meer gedraaid gaan worden overal.
1: Ja, en, wat bekender worden.
0: Nou, precies dat. En als we een beetje kijken naar dit seizoen bijvoorbeeld. Ja, een Busy onder andere, Yves Berendsen, Desiree doet er al mee. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. En eigenlijk ook wel artiesten. Kijk, Yves Berendsen is alweer een tijdje aan de weg aan het timmeren.
1: Mm-hmm.
0: Maar de andere artiesten, zoals een Busy en zo, ja, dat zijn toch wel even andere artiesten dat je misschien normaal gesproken op de radio zou horen, denk ik in ieder geval. Misschien
1: dat vind
0: zit ik ernaast.
1: Dat is het leuke eraan.
0: Precies, en dat is ook de reden waarom ik er bijvoorbeeld naar kijk. Want ik zie artiesten voorbij komen en denk van, oh ja, heb ik wel eens van gehoord, maar heb ik daarentegen misschien wel eens een nummer van ze gedraaid? Of ben ik dan degene die ze normaal gesproken gewoon skip? Kan ook, hè?
1: Dat kan ook, ja. Maar zo leer je ze ook kennen, hè?
0: Vandaar. Dus, maar afgelopen week ging het over Kluso.
1: Ja, leuk.
0: En dan komen de nummers voorbij. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, en ik ga zo geheid een appje krijgen van Fred Siebelink, is dat het nummer Verlangen officieel dus van Kluso is. Ik dacht dat was Quincy oorspronkelijk. Zou er zelfs nog even bij een Nederlandstalige schatkamer bijgeschaafd. Dus bij deze.
1: Wow, jij leert zelf nog dingen.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ongelooflijk. Wauw.
0: Dus, ja, en toen uiteindelijk heb Busy een nummer gemaakt. Mm-hmm. En iedereen doet eigenlijk een beetje een nummer van Kluso. De een verbouwt hem een beetje op deze manier. Ja. En de andere verbouwt hem een beetje op de andere manier.
1: Maar Busy,
0: die maakte daar wel echt een hele goede versie van. Dat ik dacht van ja, wauw.
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: En hij heeft het nummer Anne enorm verbouwd. Echt verbouwd.
1: Even onder handen genomen.
0: En, ja, nou ja, ik denk degene over wie het nummer gaat, dat ook onder handen genomen.
1: Dat is precies wat ik bedoel.
0: Lekker de woordspeling, Suus.
1: Ja,
0: toch? Bezig, je bent wel scherp vandaag.
1: Oh, ik heb zin in het weekend.
0: Dat is duidelijk. Maar dat nummer is enorm verbouwd en hartstikke leuk in elkaar gezet.
1: Mm-hmm.
0: En ja, hij is een beetje dubbelzinnig, maar hij kan wel toch met de tijdstip.
1: Ah, je wel, joh.
0: Ja, toch. Busy op de radio en Anne.

0: Thomas zei, pas geleden, toen stapte hij in het huwelijksbootje. En een oude klasgenoot van Suus.
1: Ja.
0: Hebben het over Henk Dissel en even chansen.
1: Ja, superleuk, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, jij gaat straks ook op pad. Hè? Je bent helemaal opgedoft en helemaal klaar voor.
1: Ik heb mijn best gedaan. Ik zie er wat beter uit, denk ik, dan vorige week.
0: Want ja, vorige week was het verzopen vooral. Maar,
1: dat ik een beetje een naakte mol had.
0: Ja, had vandaag ook gekund natuurlijk. Ja. Want het regent pijpsteden buiten. Maar,
1: ja, het is echt weer... ik heb de hele tijd zit ik online te kijken. Staat er, ja, het gaat niet regenen vanavond. Ik denk, ik geloof het gewoon niet.
0: Maar waar je naartoe gaat, is dat wel overdekt of is het ook buiten?
1: Nou, het is beton thee. Dus ik, volgens mij is dat ook wel deels buiten, dacht
0: ik.
1: Ja, dus ik heb wel een jasje mee. Het is niet per se koud buiten, vind ik. Maar ik ben wel een koukleum, dus voor het weet dan...
0: Maar je hebt geen jasje bij je waarvan je zegt van nou, dat blijft lekker droog of zo.
1: Nee, ja, ik ga niet. Ja, ik heb geen zin in mijn regenjas. Ik heb een leuke outfit aan.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. Ja, dan moet je je wel helemaal...
1: Moet ik laten zien, hè?
0: Ja, ja, precies.
1: We nee, leiden voor onze kunst.
0: Ja. Dat dus. Ja, ik stond even het goede woord, maar bij deze.
1: Maar lief dat je het, dat je het even noemt. Ja, zeker. Ik heb mijn best gedaan, dus fijn dat het
0: gezien wordt. Je gaat een leuk weekend tegemoet dus.
1: Ja, zeker. Want nou, het allerbelangrijkste eigenlijk van dit weekend zijn mijn neefje en mijn nichtje. Want mijn nichtje, mijn babynichtje, is vandaag jarig.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, ze is 1 alweer.
0: Maar daar hoef je dan niet naartoe?
1: Zeker wel. Daar gaan we zondag gaan we dat lekker vieren. En dan is het zonnetje er ook, als goed is. De naam zegt het zondag.
0: Zondag.
1: En morgen ga ik naar een dansshow van mijn neefje. Want die had ik natuurlijk een paar maanden geleden ook. Hè, weet je nog?
0: Ja.
1: En toen zou ik nog een keer gaan. En toen vanwege de hittegolf ging dat niet door. Omdat ze dachten, ja, mensen gaan...
0: En dat hebben ze verschoven naar morgen?
1: Naar morgen, ja. Dus dat ga ik morgen ook nog doen. Nou, straks is een feestje. Ik ga van alles doen.
0: Lekker.
1: Oh, en ook nog de race kijken natuurlijk.
0: Ja, aankomende zondag?
1: Ja, ja, het is wel tijdens het feestje. Het is misschien een half gluur op mijn telefoon. Maar ja, mijn nichtje is wel belangrijker.
0: Ja, ik wou het zeggen. Maar het wordt wel tijd dat Max zich een beetje gaat bewijzen, toch?
1: Ja, weet je, ik kijk een beetje met buikpijn tegenwoordig. En dat komt echt niet door Max, maar gewoon, het is gewoon, de hele vibe is gewoon off, zeg maar.
0: Ja, Max is off.
1: Ja, maar ja, dat... Ja,
0: maar, dat wil jij niet horen, maar het is wel een klein beetje waar.
1: Nou ja, ik wil het niet horen, maar dat ligt natuurlijk aan heel veel facetten, om dat dan even leuk te zeggen. Ja, er is niks leuks aan, ja. Hij is ook off, ja, dat ben ik met je eens. Maar dat komt natuurlijk wel door dingen. Het is niet omdat hij ineens zijn magie verloren is.
0: Nee.
1: Maar alles eromheen werkt gewoon niet zo lekker. En ik heb het idee dat hij zelf denkt, weet je wat? Het zal mijn tijd wel duren dit seizoen. Vind
0: hij heeft natuurlijk zijn contract inmiddels verlengd. Dus voorlopig is hij onder de pannen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij denkt van, nou ja, het...
1: Ik kijk lekker naar volgend jaar.
0: Precies.
1: Ja, dat, ja, nou ja, zo'n gevoel heb ik een beetje.
0: Maar ja, aan de andere kant wil je ook gewoon een beetje presteren, neem ik aan. Want...
1: Nou ja, want dat is het ook. Het is wel echt Max. En het is niks voor hem. Tenminste, ik ken hem niet persoonlijk, maar van wat ik van hem ken... Hij is niet het type die denkt, oh nou, ik zit het wel uit. Dus vandaar dat ik het een beetje denk, hè, wat is er nou aan de hand? Dat, zeg maar.
0: We gaan het meemaken, zondag toch?
1: Ja, misschien wint hij gewoon lekker.
0: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het echt van harte, want er zijn heel veel mensen die erop zitten te wachten, denk ik.
1: Yep.
0: Hey, de volgende man, die staat aankomende april, staat in Ahoy. Om precies te zijn, 9 en 10 april. Hoe kom ik op 8 en 10? 9 en 10 april. En 40 jaar samen met jou, 40 jaar in het vak. En,
1: we zeggen 40 jaar samen, dat kan niet. Wij zijn alle twee nog geen 40 jaar.
0: Nee, precies,
1: nog
0: daarom.
1: Lang niet,
0: dus, nou ja, nog lang niet. Ik nog 2 jaar, Suus.
1: Oh, oké. Okay, ja, ik nog 5.
0: Ja, ja, dus toen hij begon was ik nog vloeibaar.
1: Ja, ik ook. Ja. Oh, jongens. Wat is dit voor uitzending?
0: Ja, ik ga
1: mensen
0: goed.
1: Worden gewoon onpasselijk.
0: Ja,
1: gewoon
0: ik denk het ook. Mensen denken ook van, we zijn hier mee bezig met z'n tweeën.
1: Ja, maar echt.
0: Maar nee.
1: Wie hebben het?
0: Frans Bauer.
1: Ja, precies. Ja.
0: Frans Bauer staat 9 en 10 april in Ahoy Rotterdam. En hij heeft natuurlijk bijna 2 jaar geleden natuurlijk daar een concert gegeven. Hartstikke leuk, ik was erbij.
1: Oh.
0: En ja, ik ga niet ontkennen, ik ga kaarten bestellen, want ik ga er gewoon naartoe.
1: Mag ik mee?
0: Altijd leuk, Frans Bauer, toch?
1: Ja.
0: Altijd gezellig.
1: Heen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik nodig mezelf een beetje even uit. Kunnen we niet vanuit bingo gaan of zo?
0: Ja, ik zal eens even wat vragen aan hem. Van, goh, we draaien regelmatig. Misschien wel leuk als je eventjes al met kaart op de proppen komt.
1: Een backstage en alles.
0: Ja, nou dat dus. Maar hij gaat weer naar Ahoy. Hartstikke leuk. En dat was denk ik voor mij in ieder geval een goede reden om even te gaan draaien.
1: Ja.
0: Doe nou niet, is de titel van de plaat. Nou ja, doe maar wel toch?
1: Ja, doe maar wel.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. Het huren van een huis in onze provincie was in juli 4,4% duurder dan een jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Utrecht is de prijsstijging even hoog als het landelijk gemiddelde. In 2024 stegen de huurprijzen in ons land nog met 5,4% en vorig jaar met 4,9%. De prijsstijging vlakt de laatste twee jaar dus iets af. Utrecht staat op plek 7 van alle provincies. De hoogste huurstijging was in Overijssel. FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De Utrechters hebben de 23-jarige Irakese middenvelder verkocht aan de Schotse club Dundee United. FC Utrecht nam Iqbal 3 jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In totaal speelde hij 49 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Zijn enige doelpunt maakte hij eind 2024 tegen Almere City. Afgelopen zomer was Iqbal nog met Irak actief op het WK. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
4: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
3: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse. De telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet diep in de buidel tasten. Een exacte vraagprijs is nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat de jaarlijkse huur ruim 82.000 euro per jaar bedroeg. Het weer, het waait vandaag flink. Het is grotendeels bewolkt. Vanmiddag regen, dan trekken er hoosbuien over met stevige windstoten. Het wordt zo'n 22 graden, maar in de middag koelt het wat af.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
5: Ja, echt

0: Dus ik ken de reclame zo uit mijn hoofd, ik kan hem gewoon meeblaren.
1: Zeg, ik kan hem gewoon volgende keer zelf doen. Ja,
0: misschien is dat ook wel een
2: ik dacht dat het echt een voice-over was, maar...
0: Ja, ik kan het ook, je hoort
2: ja,
0: het.
2: Ja, dat is goed, hè? Radio natuurlijk, radio.
0: Radio, ja, lekker. Hey, goed, ja, de files dus.
2: Ja, daar gaan we weer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 13 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. 20 minuten sta je daar vast en voor zware vrachtwagens is de boel dicht.
0: Hartje.
2: We hebben ook nog wat N-wegen. N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer. N233 Kesten richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer.
0: Nou, het valt eigenlijk wel mee,
2: ja,
0: maar de grootste op de A27 en dat is al bijna de hele week gaande. Dus,
2: ja, ja, ja.
0: Ja, het is wat het is toch? We gaan muziek draaien.
2: Zeker.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Nou ja, Rut heeft er zin in. Vrij met mij de hele nacht is de titel van deze plaat. Nou.
1: Hè? We zitten wel in het thema, hè?
0: Ik wou net zeggen, we hebben wel echt plaat in de playlist staan. Ik weet niet wat die John Schaap allemaal uitgespookt heeft qua muziek. Maar ik heb een lijstje, jongens, niet normaal.
1: Wat een stoute jongen.
0: Ja, nou ja, weet je, we nemen het voor lief. En ja, we draaien wat er voorgeschoteld wordt, toch?
1: Ja, precies.
0: Zo zijn wij. Ja, het is vrijdagmiddag, lieve mensen. Het weekend voor de deur. Ja. En ja, wat gaan we het weekend doen? Nou ja, jij hebt in ieder geval een vol weekend. Ja. Ik ga vanavond uit eten. Ja, het verras je niet.
1: Het zal ook eens niet.
0: Nee, precies. Morgenavond een verjaardag. En ja, morgen speelt wel FC Utrecht natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, helaas gaat het mij niet lukken om te kijken. Want ik zit op een verjaardag misschien wel even tussendoor op de telefoon. Maar ja, ik vind er altijd wat van. Heb jij dat niet? Als je op een verjaardag zit en iedereen zit met zijn telefoon te spelen. Ja, of filmpjes te kijken of wat dan ook.
1: Ja, wat ik dus net zei. Heb de verjaardag van mijn nichtje. Ik zal misschien met een schuin oog heel even naar mijn telefoon kijken. Maar mijn nichtje is belangrijker.
0: Ja, precies.
1: En dat is dan voor Max. Maar
0: jij bent dan niet zo van, goh, ik hou mijn telefoon open en ga zitten kijken.
1: En dat zou echt, dat moet echt uitzonderlijk zijn. Dan is het echt bijvoorbeeld de finale of zo.
0: Kijk, een tijdje geleden speelde FC Utrecht ook voor een finale. En toen had ik wel zoiets van, ja, toen hadden wij een verjaardag van mijn zoon op dat moment. En toen hebben we wel de televisie even op de achtergrond aangezet.
1: Oh ja, maar dat kan. Dat hebben wij ook wel eens gedaan. Ja. Maar dat is gewoon prima als iedereen het ook leuk vindt.
0: Ja, precies. Dus maar bij overmaat van ramp hadden ze ook nog eens een keer verloren. Dus dat was wel even ietsjes minder. Maar...
1: Leuk feestje.
0: Ja. Nou ja, het feestje was er niet minder om, hoor.
1: Oh,
0: zeker niet.
1: Gelukkig.
0: Nee, zeker niet.
1: Zou ik wat zijn.
0: Ja, dat dus. Maar ja, we hebben leuke platen voor je klaarstaan. Dat zeiden we eigenlijk al. Mm-hmm. En ja, een beetje het randje opzoeken mag af en toe wel een keer.
1: Oeh, ik wil dat mensen aangeven dat ze zeggen... Die moet dit draaien.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Zijn er dan platen waarvan je zegt van nou, hè, zo vlak voor het weekend.
1: Als we dan toch het randje opzoeken.
0: Ja, zoek eens een plaatje waarvan je denkt van nou, dat kunnen we net maken.
1: Ja.
0: Maar houden we wel even rekening mee. En luisteren kinderen mee.
1: Ja. Maar we filteren hier wel. Stuur maar gewoon op wat je wil. Ja, en kijken we wat er kan.
0: Op het moment dat er dan platen voorbij komen. En wij denken van nou, dit kan dus echt gewoon niet. Dan doen we het ook gewoon niet.
1: Dat bewaren we dan voor een late night special.
0: Ja,
1: keer of
0: precies.
1: Zo.
0: Een keer laat op de avond of
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Nou, lang geleden. Ik had wel een keertje. Dan ging de bingo bij een andere zender. Mm-hmm. En ja, dan kan je toch wel bepaalde platen draaien. Dat je denkt van oh ja. Dat is wel echt heel lang geleden. Maar zo ontiegelijk fout.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind altijd ook zo'n foute party. Ik vind het helemaal geweldig.
1: Ja, ik hou ervan. Ik vind het ook nooit fout. Want ik denk dat het gewoon mijn muziek. Misschien ben ik wel gewoon heel erg
0: dat
1: fout.
0: Dat is het vaak wel. Hè. Er komen vaak nummers tussendoor.
1: Ja, dan sta ik echt...
0: Dat ik denk van, hoe dan?
1: Nou, ik zit dan echt soms een beetje verbaasd. En ook een beetje dat ik denk, nah, dit is helemaal niet fout.
0: Nee.
1: Dat ook echt gewoon...
0: Maar ze worden wel bestempeld.
1: Op de dansvloer staan van... Nou, durf je met mijn armen over elkaar? Nou, ik stop gewoon met dansen.
0: Ja, hoe durf je
1: dat? Nee, dat is niet waar. Dat ook niet. Maar ik denk bij sommigen... Denk ik wel, waar heb je het over? Dat is helemaal niet fout. Dus nee. Wie bepaalt wat fout is?
0: Ja. Wie bepaalt het? En waarom is het fout op dat moment? Maar ja. Sommige nummers staan er dan tussen en denk van... Nou ja, weet je, als je dan toch zo'n foute party bent... kan je beter maar uit volle borst meezingen en het maar gezellig maken, toch?
1: Precies.
0: Dat dacht ik wel.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hey, 10:05, Bingo FM, daar luister je naar. En wij gaan muziek draaien van Linda, Roos en Jessica.
1: Ja, dat
0: en,
1: is mijn nummer.
0: Ja, is het foute muziek? Nee, zeker niet.
1: Is het
0: dat
1: lekker?
0: Het randje? Nou ja, hè, maar luister maar eens goed naar de tekst.
1: Oeh.

0: Dino Martin en Billy Dance. En ik hoor niets geks, nou ik ook niet.
1: Nee.
0: Alleen, ja, dat weekend wat voor de deur staat, dat hoor ik wel. Heerlijk.
1: Gaat kloppen. Echt,
0: mijn
1: open.
0: Eerste werkweek weer van start gegaan. Dat was wennen afgelopen maandag, Suus.
1: Ja, maar dat zeg jij, dat was wennen. Je hebt tijdens je vakantie gewoon doorgewerkt.
0: Ik heb nog wel dingetjes gedaan, inderdaad. Ja. En afgelopen maandag, de eerste maandag dat ik weer aan de bak moest, had ik me verslapen.
1: Oh, Kevin.
0: Ja, de wekker zou gezet zijn, maar die wekker is niet gegaan. Of ik heb de wekker uitgedrukt en gedacht tot strakjes.
1: Joejoe.
0: Dus ja, ik moest om 7:00 beginnen. 6:55 schrok ik wakker. En zelfs de hond schrok ervan, want die sprong er 6 meter de lucht in hoe ik reageerde. Dus die had echt zoiets van, wat is dit dan? Maar dat was mijn maandagochtend. En dan word je wel een soort van broed wakker, hoor.
1: Ja, dat is wel vervelend. Ja, dat is niet leuk. Maar goed, hey, je hebt genoeg werk in je vakantie gedaan, hè? Dus
0: ik moet laten beginnen. Nou, vond ik ook niet erg. Dus nee. Ik was er iets over 7:00. Dus even
1: niet
0: wel.
1: Waar.
0: Ja, echt waar. Iets over 7:00 kwam ik binnenrollen.
1: Wat knap.
0: Ja, het is ook echt volgens mij aankleden, wassen. En nou ja, wassen, aankleden, tandenpoetsen.
1: Ja, aankleden, wassen.
0: Even een klodder gel in mijn haar en let op pakken, wegwezen. Weet je, zoveel bijzonders is het ook weer niet. Maar
1: ja, je hebt daar wat gegeten dan.
0: Ja, dat werd nog eventjes gebracht.
1: Oh, lief, hè? Wat lief.
0: Ja, want zij was nog even een paar dagen vrij. Dus dat was ook nog een ding. Als je de kinderen weer naar school toe, ik weer aan het werk. Ja, dus en morgen heb ik besloten om morgen lekker lang uit te gaan liggen en zo min mogelijk uit te spoken.
1: Oh.
0: Alleen morgenavond naar
1: een
0: verjaardag.
1: Ik wou zeggen, je hebt een verjaardag. Dat kan helemaal niet.
0: Ja, maar dat is morgenavond pas. Overdag kan ik gewoon lekker relaxen, toch?
1: Ja, dat is waar. Nou, ik kan in de avond weer relaxen, tenminste. Tenzij ik naar een ander feestje ga, dat weet ik nog niet.
0: Maar dat ga je niet doen.
1: Nou, weet ik niet. Misschien wel. Ik ga waar de wind mij heen brengt.
0: Ja, precies. Het is maar net hoe je pet staat morgen.
1: Precies. En hoe het weer is.
0: Net zeg. Het zal wel beter worden in ieder geval.
1: Ja, dat zeiden ze wel, ja.
0: Hey, we hadden het over foute nummers, Suus. En toen hadden wij het over K3. Nummers voor kinderen, notabene.
1: Ja, maar dat is dus, ze zijn ooit begonnen voor tieners en twintigers. Dat was de bedoeling.
0: Maar dit nummer wat wij gaan draaien, dat wordt wel door heel veel kleintjes meegezongen.
1: Ja, en die hebben geen idee waar het over gaat.
0: Die hebben geen idee wat ze aan het zingen zijn. Maar die hebben dan wel het idee van, goh, het klinkt wel leuk, het klinkt gezellig.
1: Ja.
0: Maar als wij kritisch naar deze tekst luisteren,
1: wat wij dus ook vragen, dat jullie dat nu gaan doen,
0: dan heb je wel zoiets van, aha.
1: Het wordt lekker warm hier. Ja.
0: Hier is K3 en Heya Mama.
1: Heya Mama.

0: Het is goed, hè?
1: Toet-toet.
0: Nou ja, dat zeg ik. Oh. Lekker hoor. Bijna weekend. Ik kan me voorstellen dat mensen nu op kantoor zitten en denken van... nou, ga die laptop uit en heel snel richting huis.
1: Ja, let's go.
0: Ja, heel snel gewoon tijd om te gaan. Ja, er zijn nog weinig dagen dat ik echt tot vijf uur op kantoor zit. Maar ik heb ook wel eens vrijdagmiddagen meegemaakt... dat je echt de klok eraf aan het kijken was. Je dacht van, is dat weekend nog niet begonnen? Weet je wel, kunnen we al gaan?
1: Maar meestal zijn mensen... op vrijdag wel echt om 4 uur klaar. Dan hebben ze een borrel of zo nog.
0: Nou ja,
1: bij mij niet. Bij mijn organisatie dan weer niet. Maar heel veel anderen wel, ja.
0: Ik heb echt wel bij werkgevers gezeten dat ik gewoon tot minstens 5 uur er zat.
1: Ja, ik ook wel.
0: En dan duurt de dag wel lang hoor. Ook wel eens gewoon dat je nog de avond moest. En dat vond ik wel vreselijk op vrijdagavond. Dat is niet helemaal mijn ding, zo gezegd. Maar dat is meer een soort van hersenspins op het los. Geen idee.
1: Je wilde het even delen.
0: Ja, precies.
1: Dat mag. Dus.
0: Hey, wij gaan zo alweer richting het NOS-journaal van 5. Daarna zijn we bij je terug. We gaan nog even kijken naar wat platen waarvan je misschien denkt van... nou, een beetje op het randje. Ik heb nog wel wat piratenknijters klaarstaan.
1: Oeh.
0: En dat gaat inhouden dat er straks een plaat voorbij gaat komen... die de meeste mensen wel kennen. Maar is dat plaatje op het randje? Ik denk het wel. Dus blijf luisteren naar Bingo FM.
1: Spannend.
0: En het programma Op weg naar het weekend. En we hebben zo natuurlijk nog eventjes de uitgaansagenda om niet te vergeten. Mm-hmm. Haller is het eind voor Avril Bros, Billy Dans Brace en Jeffrey Heesen.

0: feestje. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, Suus, ik denk dat je geluk hebt, want zover ik nu hoor, blijft het lekker droog.
3: Ja, je zegt, ik denk dat je geluk hebt, maar ik ga morgenochtend zit ik gewoon op mijn fiets, hoor.
2: Ja, dan wordt het wel een stukje minder, denk ik.
3: Ja, ja, dus ik zit alweer te huilen hier. Maar goed, maakt niet uit, we gaan door.
2: De mensen die in de auto zitten hebben wel geluk. Nou ja, ik hoop het althans.
3: Ja, het is een stukje beter al. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer in verband met een kapotte auto. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer. Je staat daar 17 minuten vast. En voor zware vrachtwagens is de boel dicht. Je mag er niet komen. En 233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer.
2: Nou, dat valt mee, toch?
3: Ja, vond ik wel.
2: Ik kan het zeggen, lekker doorrijden overal.
3: Hoppa!
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: en de radio een tandje harder te zetten. Het weekend is begonnen, al weg naar het weekend. En ja, dat met ons saampjes, hè? Tot 6 uur.
1: Gezellig, hè? Ja.
0: Daarna Geert-Jan Kleijer, we hebben Timo nog de radio. En vanavond rond de klok van 10 uur natuurlijk Loris Nicolaas. En ja, hij neemt je mee naar bed.
1: Gezellig.
0: Ja, zo heet het programma ook echt.
1: Lekker.
0: Naar bed met Loris Nicolaas. Hey Suus, we hebben berichtjes binnengekregen en dat vind ik altijd leuk.
1: Ja, daar hou ik ook van.
0: En onder andere Angelique en ja, een plaatje die volgens haar echt fout is. Cor en Toos en ik mis mijn Sleepy. Ja, jij kent dat natuurlijk niet, of wel?
1: Nou, die ken ik volgens mij wel.
0: Die ken je wel. Ja. En nog een berichtje, even kijken, is dat een beetje dezelfde trend? Ja, Natasha stuurt Travassi met Poem Poem Sexy Body.
1: Oh, vind ik ook wel leuk.
0: Ken je dat nummer?
1: Ja, volgens mij ken ik die
0: dat
1: wel.
0: Dat is echt heel lang geleden.
1: Het doet me ergens aan denken wel, dus ja.
0: Ja, het is echt een tijdje geleden. Maar ik ga eens kijken of die bij Bingo in het systeem staat.
1: Oh, dat zou wel leuk zijn.
0: Want ja, volgens mij is dat wel zo'n plaatje waarvan je zegt van ja, dat blijft wel hangen, denk ik. Ik denk bij de meeste mensen dat zo'n plaatje wel bekend is. Ik denk als je hem weer hoort dat je denkt van oh, dat was dat, ja.
1: Leuk.
0: Dus, maar ik ga eerst even een ander plaatje draaien voor we doorgaan. En we hebben zo natuurlijk ook nog even de uitgaansagenda, toch?
1: Ja,
0: je weer een beetje op de hoogte, of?
1: Ja, altijd, toch?
0: Lekker, Suus. Goed
1: ja,
0: bezig.
1: Hoppa.
0: Vroeger, nou ja, eigenlijk nog steeds, want ik werk natuurlijk met computers. Ik zit de hele dag achter zo'n ding. Mm-hmm. Maar als puber was ik eigenlijk heel vaak achter de computer te vinden. In de tijd van MSN, ken je het nog?
1: Ja.
0: En toen kwam er een liedje uit. En dat nummer, dat ging uiteindelijk over mij, werd er altijd gezegd.
1: Oh.
0: Echt ongelooflijk maar waar. Oh. En ja, raad maar eens. Waar zal het nummer over gaan?
1: Zijn computer.
0: Over zijn computertje. Nou,

0: wat ze zeiden. Suzanne Vreek en stil aan de overkant. Ja, dat kan op sommige momenten wel eens een keer, hè? Stil aan de overkant. Toch prettig dat af en toe een beetje rustig is, of niet dan?
1: Nou, het ligt eraan over waar je het over hebt nu, maar...
0: De uitgaansagenda, Suus.
1: Ja. Let's go. Oké. Verjaardagseditie Festival Trek. Ken je Festival Trek?
0: Nee, maar ik krijg er wel trek van. Ja, we zijn lekker bezig, hè? Foute nummers en zo.
1: Oh, ik hoor nu pas de woordspeling.
0: Ja,
1: oh,
0: lekker Suus. Goed bezig. Krijg er trek van. Ga door. Oh, echt, ze trekt het niet meer. Nou, dit gaat een half uur duren.
1: Wat erg dit. Oh, jongens. Sorry, hoor. Oké, nee, goed.
0: Je krijgt een beetje een rode toet. Klopt dat?
1: Nou, ik probeer niet te lachen hier. Ik moet even serieus mijn werk doen. Oké, daar gaan we. Verjaardagseditie Festival Trek. Eten, koude drankjes, theater, live muziek en kermisattracties. Dat is Festival Trek in het kort. Vanwege 12-jarig bestaan kun je op vrijdag, dus vandaag 4 september, zaterdag 5 en zondag 6 september naar een speciaal verjaardagsfeestje in het Maxima Park. Het foodfestival is gratis, toegankelijk. Dus ja, daar kun je gewoon lekker heen en een keer lekker eten.
0: Oh, dan ben ik van de partij. Ga verder.
1: Ik kijk je aan, dan ga je vast wel heen. Ja, nou ja, goed, dat is het eigenlijk.
0: Okay,
1: dus,
0: nou, leuk.
1: Het is een lekker food festival. En er zijn heel veel festivals eigenlijk dit weekend. Namelijk ook het Queer Film Festival. Van korte films tot documentaires en van nieuw filmtalent tot iconische queer klassiekers. Tijdens het Queer Film Festival Utrecht kun je naar zo'n 50 queer films kijken. Het festival bezoek je tot en met zaterdag 5 september en online kun je het programma vinden.
0: Ja. Kijk, goed. Ja. Zeker.
1: En heb ik nog een festival, ja. Colored Heart Festival in het Julianapark. Kun je zondag 6 september naar het multiculturele Colored Heart Festival. Ken je dat?
0: Nee, maar ik hang aan je lippen.
1: Ja, dat dacht ik al. Struin langs kraampjes met eten en cadeauartikelen uit diverse culturen. En kijk naar verschillende optredens. Het feest is van 1 tot half 6 en de toegang is gratis.
0: Kijk, daar zijn we Nederlanders gek op, hè?
1: Ja,
0: als
1: toch?
0: Het maar gratis is.
1: Daarom benadruk ik het wel.
0: En het Julianapark, daar ben ik vaak geweest als kind, hoor.
1: Ja, daar ben ik ook wel regelmatig geweest, ja.
0: Ben je nooit tegengekomen, zover ik weet.
1: Gek is dat, hè? Dat weten we niet. Nee.
0: Nou, ik was daar echt regelmatig als kind zijnde. Ik woonde daar eigenlijk vlak in de buurt.
1: Oh. En, in de buurt. Ja,
0: dus toen kwam ik ook regelmatig.
1: Ja. Ik woonde daar niet in de buurt, maar ik ging er volgens mij met mijn oma wel eens heen.
0: Ah,
1: die wonen dan wel.
0: Ja, dat waren wel van die oma-uitjes, hè?
1: Ja, best wel.
0: Naar het park en zo.
1: Ja, eentjes voeren en zo.
0: Inderdaad, ja. De hele boerderij daar, hoor, kwam voorbij.
1: Ja, dat vind ik zo leuk altijd. Ja,
0: diertjes kijken.
1: Ja, diertjes kijken. Ja, ik ben natuurlijk ik ben op dierendag geboren. Ik ben een vegetariër. I love animals. Dus ja, there you go.
0: Ja, dat laatste dat vind ik nog wel eens een dingetje. Niet zozeer dat waarom je het doet, hoor. Maar
1: dat laatste was I love animals. Dus ja, nee, daarvoor. Ja, vegetariër. Ja, we gaan het er nog wel een keer over hebben.
0: Uitgebreid.
1: Ja? Uitgebreid. Ja. Ja, ik heb nog wel meer, maar we hebben ook nog heel veel nummers hier.
0: Ik wou net zeggen, want we hadden het een beetje over foute muziek en zo.
1: Ja.
0: En toen kregen we een berichtje binnen van Angelique.
1: Ja.
0: En ja, die stuurde je plaat door. Ik moest keihard lachen. En ik denk, ja, het is natuurlijk wel een Utrechts nummer. En als je het dan hebt over een fout nummer, Utrecht, dan is dit er wel eentje, denk ik. We hebben het over Cor en Toos en ik mis mijn slippie.

0: voor half zes zit je lekker te eten, eet smakelijk en geniet ervan. Mm-hmm. En zit je in de auto, ja, succes ermee, want het is niet zo heel erg druk meer volgens mij. Maar
1: het valt wel mee.
0: Het is prima volgens mij om richting huis te gaan. Na een viertal files, die gaan we zo nog even met je doornemen, zo na half zes. En yep. Daarna gaan we bellen met de one and only.
1: Paul
0: Pessel.
1: Ja.
0: Die is van de partij, die gaat het hebben over FC Utrecht. Ja, ik ben heel benieuwd, want heel veel mensen zijn alles behalve enthousiast over het hele voetbalverhaal.
1: Ja, spandoeken en alles, hè? Dat heb ik begrepen van
0: dat,
1: jou.
0: Dat hing de afgelopen week inderdaad voor mensen op de deur, eigenlijk moeten we zeggen.
1: Ja.
0: En ja, dat ging erover dat de directie moest stoppen en dat soort dergelijke ongein. Dus ik ben heel benieuwd wat Paul allemaal te vertellen hebt erover. Want ja. Het is wel een beetje menens. En toen las ik later weer een bericht dat inderdaad onze trainer denkt van, nou ja, weet je, we gaan gewoon dezelfde voet verder.
1: Ja, maar dat snap ik dan niet.
0: Nou ja, hij is natuurlijk bezig met zijn strategie en zijn manier van voetballen. En dat is natuurlijk bij de eerdere club waar hij zat, is het allemaal goed gegaan. Ja. En werd het getolereerd. En pakte dat goed uit. Alleen ja, ik ben een beetje bang voor het feit dat het nou toch verkeerd gaat uitpakken.
1: Niet elk team is hetzelfde. En dan soms denk ik ook, moet je ook gewoon je verlies nemen of toe kunnen geven dat dit het misschien niet is. Nou ja, dat je even de boel om moet gooien. Ja. Maar goed, ja, ik ben natuurlijk geen coach, dus ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, nou ja, en als je mij ermee laat bemoeien, gaat het niet goed komen. Ik bedoel, ik vind het leuk om naar te kijken, maar daarentegen heb ik twee scheve benen.
1: Kijk. Oeh, nou, dat is ook sexy. Ja, nee. Kijk, hij zal er wel kijk op hebben, denk ik, want anders ben je geen coach. Dus misschien denkt hij van, ik werk er naartoe, laat me even. Maar goed, 6-1, dat is toch wel pijnlijk, hoor.
0: Ja, ja, en we begonnen uiteindelijk op voorsprong.
1: Ja, dan is het helemaal.
0: Wij waren zwemmen en ik zei, kijk, hè?
1: Let's go.
0: Volgens mij gaat het goed komen, maar ja,
1: dat
0: het
1: kwam moet je dus
0: al
1: nooit zeggen.
0: Heel snel de 1-1. En toen uiteindelijk heeft het best wel lang 1-1 gestaan, terwijl het op een gegeven moment 1-2.
1: Oh.
0: En eigenlijk ging ik even gauw kijken. En toen zei ik nog, oh, het was 1-2. En toen kwam ik terug bij mijn telefoon toen de wedstrijd afgelopen was.
1: 1-6.
0: En toen was het 1-6. Ik denk, wat is er gebeurd dan?
1: Ja.
0: Dus nou ja, de tweede keeper is er vandoor. Dus conclusie, we hebben een hoop te bespreken met Paul zo.
1: Zeker.
0: En ja, we gaan eerst even ruimte maken voor het regionale nieuws. En de files om niet te vergeten.
1: Yep.
0: En daarna zijn we heel snel bij je terug met alweer het laatste half uur, zus.
1: Gaat zo snel, hè.

speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Fietsers en voetgangers in het centrum moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen en Tivoli-Vredenburg is afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad daar door te trekken over de fietspaden. Dat leidde tot rommelige situaties. Volgens de gemeente was de nieuwe situatie verwarrend en daarom zijn de zebrapaden weer weggehaald. Er is gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen dat ze besmet raken met het West-Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. Daardoor is er 1 iemand uit de provincie Utrecht al overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn en in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui. Het wordt vrijdag 22 graden. 'S Avonds droog. Zaterdag zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Zondag en daarna wordt het warmer met 25 graden. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM.
2: Dankjewel Marvin. En dat was het regionale nieuws. En wij gaan richting de files. En dan met Suus.
3: Yes. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Knoop het Oude Rijn 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer. Je staat er 18 minuten vast. Voor zware vrachtwagens is de dicht. En dan hebben we nog een N-weg, N233, Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen, 2 kilometer.
2: Ja, dat valt mee toch? Ja, achteraan sluiten en rustig aan doen vooral.
3: Hoppatee,
2: toch?
3: Lekker ons luisteren.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: telefoontje ging echt heel lang over, maar...
1: Spannend, hè?
0: Ik schrok me rot. Hij hield wel even de spanning erin, hoor.
1: Nou.
2: Nee, weet je, dat is mooi, toch? Even de spanning erop.
1: Ja, we hebben een hele spannende uitzending.
0: Ik kan het zeggen,
1: dus
0: was het spannend genoeg afgelopen zondag? Want, Paul, om gelijk met de deur in huis te vallen. Oh. Het was wel dramatisch.
1: Blamage.
0: En het begon wel goed, dat moet ik er wel even bij vertellen.
2: Ja. Ja, maar dat hebben we iedere keer. Dat we zeg maar 6-7 minuten bij de les zijn.
0: Ja.
2: En daarna zijn we het alweer vergeten. Ja. En dan weten we eigenlijk niet eens waar we heen moeten lopen.
1: Nee,
2: ze weten niet eens
1: eindigen.
2: Wie ze de bal moeten toespelen. Ze vergeten eventjes met welke kleur we spelen. En eigenlijk hangt het als losstand aan elkaar.
0: Wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
2: Eigenlijk als de wedstrijd 8 minuten had geduurd, dan hadden we gewonnen.
0: Maar voor de rest hebben we redelijk, we hebben gescoord, maar de tegendoelpunt was veel te snel.
2: We hebben één schot op de goal in 90 minuten en dat was het doelpunt. En meer hebben we eigenlijk niet gedaan natuurlijk. Hè?
0: En we zijn gewoon weggespeeld. Ik denk dat je het zo mag vertellen, toch?
2: Ik heb het al eerder aangehaald bij jullie. Ik vind dat ze niet veel te hoog gaan. Dat heeft gebleken. Want vanaf de 72e minuut zijn we ons doorgetikt. En werd het 1-6, maar ook 1-9 op zijn plek had geweest. Want Barkers had er nog 3-4 echt heel goed uit.
0: Ja, maar had er meer tegen moeten houden. Maar aan de andere kant de verdediging.
2: Dan wil ik doelpunt. Ik heb maar één doelpunt gezien. Dat ik denk, misschien had ik die wel kunnen hebben. Dat was de vrije trap.
0: Ja, maar voor de rest was het gewoon gatenkaas achterin, Paul.
2: Ja, daarom. Dat er heen niks om tegen te houden. En denk erom dat je daar met een six staat, hoor. Als je daar op die goal is, ziet iedere keer die gast op je afkomen.
0: Er is genoeg gebeurd deze week om maar gelijk door te gaan. Want ik denk dat de supporters hebben laten blijken dat ze er klaar mee zijn.
2: Ja, maar dat is tweezijdig. Ik vind, als je het K-woord gebruikt bij onze club of naar onze club, dan ben ik daar helemaal klaar mee.
0: Zeker.
2: En dan heb ik ook dat distancieer ik me van.
1: Heel goed.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik denk ook wel, als je een beetje het internet volgt, dan zie je ook
2: Nee, maar weet je, als je een statement wil maken, kom dan zeg maar na 10 minuten het stadion binnen. Weet je wel, dat er een lege tribune... En dat je dan zegt, dan gaan we 10 minuten pas naar binnen. Dat vind ik een statement maken. En dan worden ze echt wel wakker van, hoor. En dan kun je al die andere woorden die ze gebruiken gewoon lekker achterwege laten.
0: Ja, dat sowieso.
2: Want dat gaat helemaal nergens over. Ja. En er zijn natuurlijk altijd buitenbeentjes. Maar de mensen die bij Utrecht werken, die zijn natuurlijk... Die doen dat niet expres. Die willen ook dat de club omhoog gaat. Die willen ook dat de club wint. Ja. Maar dat wil toch niet zeggen dat je dan maar op de man af moet gaan spelen. Nee. Dat zal even mooi zijn. Ik doe het ook niet iedere dag heel goed in mijn winkel. Maar dat wil toch niet zeggen dat ze maar af moeten branden?
0: Nee. Dat sowieso niet. Maar ik denk ook, Paul, dat nagelaten, als je een beetje Facebook en Instagram volgt, dat de supporters wel zoiets hebben, dat er wel iets moet gaan veranderen. En dat heeft denk ik niet echt alleen met de directie te maken. Dat heeft gewoon met het hele spel te maken. Je hebt al inmiddels 4 wedstrijden op rij 1 punt gehaald. Ja, ik snap wel dat mensen...
2: Wacht even, Kevin. Hè. Ik ga je even in de reden vallen. Waarom? Omdat we ook de oefenwedstrijden niet goed gespeeld hebben. En dat zijn er 7 geweest. Dus we spelen eigenlijk al 11 wedstrijden heel slecht.
0: Ja.
2: Daar moeten we naar kijken. En daar moeten we ook. En nu hebben ze geanticipeerd door 2. Hè? Weer Frans portemonnee getrokken. Weer 2 verdedigers erbij gehaald. Nou, hoor ik vanochtend. Ja, we gaan even kijken of dat ze wel in het systeem passen. Hè? Hoe vind je dat?
0: Serieus?
2: Ja, die had tegen Correia gezegd. Dan moet je maar kijken bij een bergsport. Kun je het horen. We gaan kijken wie er van hun in het systeem past.
0: Maar waarom hebben ze die?
2: Het is toch wel te hopen dat ze daar van tevoren naar gekeken hebben. En niet dat ze nu 2 spelers gehaald hebben en dat die op de bank erbij kunnen gaan zitten.
1: Nou.
0: Nee, ik wou net zeggen. Want even eerlijk, Paul, we zijn ook al onze tweede keeper kwijt. En ook daar vind ik wat van. Want je hebt nu alleen maar Barkas. Want de keeper die dan nu zal moeten invallen. Ja, dat was ook niet volgens mij heel erg...
2: Gadella, die wat langer bij onze club zit.
0: Ja.
2: Het is niet te hopen dat Barkas geblesseerd raakt.
0: Nee, nou dat.
2: Want dan kunnen we net zo goed zeggen, schiet maar op de goal. Want alles gaat erin.
0: Ja. Ja, het is wel een dingetje, Paul. En ja, hoe sta je er tegenover? Want ik ben toch wel heel benieuwd hoe jij denkt dat de rest van het seizoen gaat verlopen op deze manier. Want ik
2: heb al eerder gezegd, weet je, ik vind de trainer die heeft wel mijn vertrouwen. En het is niet zo dat we zeggen, hij heeft dan 4 wedstrijden, hij moet eruit. Helemaal niet. Maar ik vind wel dat hij concessies moet doen aan zijn eigen. En dat houdt in, dus niet met 3 man achterin spelen, 2 man op middenveld. Want we worden helemaal hondsdol gespeeld. Nou, als we nou gewoon 4-4-2 gaan spelen en we gaan wat puntjes pakken en we beginnen daar zaterdag mee tegen Go Ahead, dan staan we er in ieder geval voor de winterstop met wat extra punten her en der, wat beter voor is dan we nu staan. Want als we zo door blijven voetballen, denk ik dat we geen punten gaan halen.
0: Nee, nou ja, ik denk dat heel veel mensen die mening delen, maar die punten zijn wel nodig, anders ga je binnenkort gewoon degradatievoetbal spelen en daar zit je niet op te wachten, denk ik.
2: Nou, daar zitten we nu al tegenaan, hè. We zijn pas 4 wedstrijden weg en dit is degradatievoetbal, want we hebben maar 1 punt. En Cambuur staat er dan onder met 0 punten. Maar wij hebben 15 tegendoelpunten en 16. Dus we zitten ook in dat schuitje. We krijgen veel te veel tegengoals.
0: Maar ja, ik las van de week op internet dat Anthony Correa voorlopig niet van plan is om van zijn systeem af te gaan wijken. Dus hij gaat gewoon vooral
2: door. We gaan kijken wie de langste adem heeft. Kijk, en als die morgen, als die jongens de pannen van Dakar spelen en ze halen een goede overwinning, ja, dan gaat ik krijgen niks meer van zeggen. Want dan denk ik, hé, het zit eraan te komen. Maar als ze morgen de ballen weggespeeld worden door Go Ahead Eagles, want die hebben echt een goede ploeg, ga je morgen wel zien. Nou, dan kan die echt lachen, hoor.
0: Ja, ik vind het heel lastig om ook nu weer een eindstand neer te gaan zetten. En om een positief neer te zetten vooral, want ik verwacht morgen geen winst.
2: Nee, ik ook niet. Ik ga zeggen, ik ga 2-2 zeggen. En waarom? Net wat ik net aanhaal met Go Ahead. Voetballende ploeg, leuke ploeg, strijdbaar, speelt voor de winst. En ze hebben een trainer Oosting. Die zegt gewoon, al krijg je 3 tegen, hebben de 4 maken, heb ik gewonnen. Klaar.
1: Ja.
2: Zo denkt hij. Nou, en dat vind ik een no-nonsense trainer, vind ik mooi. En die speelt gewoon 4-3-3. Dus het is hartstikke makkelijk als jij je daar tegen wil wapenen door 4-4-2 te gaan spelen.
0: Ik denk dat je bij het juiste eind hebt. Ik denk alleen niet dat Anthony Correa het met je eens is.
2: Ik ga hem vanavond nog even bellen.
0: Dan ga ik hem
2: nog 1 keer de opstelling doorgeven. En dan laat ik jullie volgende week weten of dat hij opgenomen heeft.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat je zijn voicemail krijgt.
2: Nou, we gaan zien.
0: Ja, nou ja, weet je, Paul. We zijn, weet je, natuurlijk, hè, ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel vaker natuurlijk er zo voor staat. En vooral in de zin van dat we wel vaker hebben dat we de wedstrijden achter elkaar verliezen. Maar zo erg als nu is het wel, ja, vorig jaar toch hebben we ook een tijdje een beetje onderhand.
2: Nee, maar toen was het nog wel redelijk in het voetballen. We worden nu ook weggetikt en eigenlijk spelen we niet mee. En dat is wel kwalijk.
0: Ja.
2: Dat is kwalijk. Dus dat moet gewoon wat veranderen. Ik hoop dat dat mooi is, maar ik ga weer 2-2. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig wat Suus zegt.
1: Ja, ik ben altijd heel positief, hè? Maar misschien moet een beetje,
2: Nee, blijf, hè? Positief. Ja. Nee, jij moet positief blijven.
1: Oké. Nou, dan zeg ik, het wordt 3-2 en dan dus 3 voor ons.
2: Dat is in ieder geval geweldig.
1: Ja,
2: dat zou mooi zijn. Daar zou ik heel blij mee zijn. En ik hoop ook dat jij gelijk jij.
1: Ik hoop het ook.
2: Ja. En wat zei jij, Kevin?
0: Ik heb de hele week 2-3 gezegd.
2: 2-3, oké. Ja, dan hoop ik niet dat jij gelijk hebt.
0: Dat hoop ik ook niet. Zeker niet. Oh, maar ik ben het vertrouwen wel een beetje kwijt.
2: Ik ga deze keer voor Suus staan.
1: Ja, dankjewel.
0: Nee, eerlijk Paul, ik heb een beetje van de week alles een beetje op de voet gevolgd. En dan zie je ook wat spelers verdwijnen. Je ziet het een en ander gebeuren. Je ziet natuurlijk de berichten op internet voorbij komen. En dan denk ik van, ja, weet je... Ik moet het eerst maar zien. Weet je, als hij misschien ook in de berichtgevingen gezegd had van joh, ik sta open voor verandering. Dan had ik misschien nog gedacht van oh, mooi. Maar hij houdt zich zo structureel vast aan zijn systeem.
1: Ja.
0: Dat ik denk, op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn. En denken van nou ja, inderdaad wat jij zegt. Laten we wat concessies doen. En wellicht gewoon kijken waar het schip strandt. En laten we in ieder geval zorgen dat we die punten binnenharken. En dat systeem dat komt uiteindelijk wel goed. Ja.
2: Heb je Persson en Bona nog gekeken deze week of niet?
0: Wil je een eerlijk of tactvol antwoord?
2: Hè?
0: Wil je eerlijk
2: nee,
0: of...
2: gewoon eerlijkheid.
0: Nee,
2: eerlijkheid.
0: Nee, sorry.
2: Nee, dat is jammer, want eigenlijk dan leg ik het uit waarom die eigenlijk zijn opstelling zou moeten veranderen. En ja, gaat hij dat inderdaad niet doen, dan wordt het een lange weg.
0: Ja, ik ben er bang voor. En Ja, want ik zeg, Paul, hij houdt zich zo vast aan zijn systeem dat ik denk van ja, in mijn ogen is hij gewoon stronteigenwijs. Want
2: ik kan je wel dit vertellen. Als hij de juiste spelers voor dit systeem hebt, is het een fantastisch systeem en een heel moeilijk bespeelbare ploeg heb je dan. Ben je bijna niet te pakken. Je bent allemaal in beweging, vanaf de voorhoede tot aan de achterhoede en overal lopen ze. Maar zover zijn wij nog lang niet.
0: Nee, maar dan moet je wel fit zijn.
2: Dan moet je op en top fit zijn. En je moet echt wel door de ondergrens, of de bovengrens gaan. En iedere keer voor 200% inzet tonen. En dat is op dit moment lastig bij ons.
0: Ja. Hey Paul, we gaan het morgen zien om 7:15.
2: We gaan ons opmaken. Ik ga er natuurlijk live weer bij zijn.
0: Ja.
2: En ik ga jullie volgende week natuurlijk weer bijpraten over het welzijn van onze FC.
0: Helemaal goed, Paul. Hey, fijn weekend. Geniet ervan.
2: Ja,
0: veel plezier morgen.
2: Ook. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: En onze luisteraars ook een heel fijn weekend.
0: En dan
2: horen we elkaar volgende week weer.
0: Dat lijkt me gezellig. Goed idee. Yes. En hopelijk zijn we wat meer positief gestemd.
1: Echt, hè?
2: Ja, ik wil dat wel zijn, hoor.
0: Ja. Nou, daar gaan we voor, Paul. Dankjewel weer.
2: Oké. Okay. Helemaal goed. Doei.

0: Iberense. En je was alleen maar een verlangen. Ja, buiten de uitzending praten wij natuurlijk ook met elkaar. Toch wel prettig, anders wordt het wel een saaie rommel zo gezegd. Maar
1: saai dan.
0: Ja, we hadden het over festivals. En ja, dat mensen dan toch tussendoor even een plasje moeten doen.
1: Ja.
0: En dan staan er van die Dixies.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is een dingetje inderdaad hoor. Want ik ben dan, jij zegt net toevallig ook van, goh, voordat ik zo naar buiten loop, ik ga eerst even een plasje doen, want ja.
1: Hier zijn de toiletten gewoon super schoon.
0: Ja, precies. Maar als je dan naar zo'n festival gaat, daar staan 9 van 10 keer van die Dixies. En ik denk dat wanneer je aan het begin van zo'n festival staat,
1: ja,
0: het nogal meevalt.
1: Dat
0: maar
1: denk
0: ik denk als dat festival er meerdere dagen is,
1: ja,
0: dat je dan misschien wel een moment hebt van, nou, getverdemme.
1: Nou ja,
0: je
1: niet alleen meerdere dagen. Kijk naar een bevrijdingsfestival. Ja, daar komen duizenden mensen.
0: Ja, ik ben een man.
1: Er staan er misschien 50 of 100 Dixies, ja.
0: Ik ben een man en misschien ga ik wat makkelijker ergens plassen.
1: Ja,
0: dan
1: je gaat
0: een vrouw.
1: Ergens anders staan, ja.
0: Maar bij een festival, en ik denk dat sommige mensen me aanstaan te kijken of ik gestooid ben, maar ik ga liever daar ergens in de bosjes dan plassen dan dat ik nog een Dixie ga.
1: Nou, dat snap ik, ja. Gelukkig zeg ik al dat. Ik heb een stalen blaas. Ik hoef gelukkig nooit.
0: Nee.
1: Ik kom het even af. Nee, nooit. Vriendinnen van mij kijken me altijd aan. Hoe
0: ja, maar
1: dan?
0: Jij lijkt me ook niet zo'n alcoholist die de hele avond zat
1: nou, maar
0: te drinken.
1: Ja, nou ja, dat is dus. Dat ben ik sowieso niet. Maar ik bedoel, hè, ook al, of ik nou wel of niet veel heb gedronken. Ik hoef eigenlijk nooit. En als ik dus wel behoorlijk wat heb gedronken, al dan niet alcohol.
0: Ja.
1: Kijken vriendinnen me ook aan. Maar hoe kan dat? Waar laat je het?
0: Ja, nou, dat dus.
1: Ik spaar het gewoon op en dan kom ik thuis en dan ga ik daar. Ja, ik ben daar heel erg blij mee. Want ik vind Dixies heel vies. Het is natuurlijk heel goed dat ze er zijn, hè? Want je moet natuurlijk ergens heen kunnen. Maar ja, ik ben heel erg van, bacteriën.
0: Ja, ja, en sommige mensen die gaan er gewoon naartoe, hangen erboven. Maar
1: ja, die hebben er letterlijk
0: wel
1: schijt aan.
0: Ja, nou, dat is het juiste woord, denk ik. Hè?
1: Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Ik weet het niet. Als ik dat zie en dan denk ik van, goh, weet je, vaak als je die deur op betrekt, denk je al van, ja, maar
1: ja, ik ben heel erg benieuwd of mensen dit delen. Of dat ze denken, hou eens op,
0: stel
1: je zwaar. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ja, ja,
0: ja.
1: Ik, bij mij, dat is algemeen bekend bij gewoon al mijn vrienden, familie, noem maar op. Suus gaat niet op een Dixie.
0: Nee, nou ja,
1: ik heb 1 keer in mijn leven gedaan.
0: Ik vind het vaak ook bij een concert, hè. En wij gaan bijvoorbeeld wel eens naar de Toppers.
1: Ja.
0: Dan ben je inderdaad in de arena. Voor sommige mensen dat vloek in de kerk. Excuses daarvoor, maar ja, dan ga je naar de wc toe. En dan gaan de vrouwen op het mannentoilet.
1: Ja, maar we hebben het hier al een keer over gehad.
0: Ja, ik vind dat nog steeds een dingetje. Ik kan daar helemaal geïrriteerd van raken.
1: Maar hoezo?
0: Ik vind het niet erg dat ze gaan. Maar ik ben een toevallige man die geen straal uit krijgt op het moment dat iedereen naar mijn vingers staat te kijken. Dat werkt gewoon niet.
1: Ja, staan ze naar je te kijken dan?
0: Nee, maar je staat wel met z'n allen op een rijtje om even te plassen, zo gezegd.
1: Maar die vrouwen niet, die gaan een hoekje
0: nee,
1: in.
0: Maar dan komt het.
1: Oh.
0: Ik ga dan naar het normale toilet toe.
1: Ja.
0: En dan krijg je uiteindelijk van zo'n vrouw, ja, kan jij niet daar gaan staan? Kan jij niet gewoon naar de gewone wc toe gaan?
1: Ja, maar dat
0: dan?
1: Is ook raar dat ze dat zegt dan. Want het is in principe, weet je, we zijn als het ware op bezoek bij het mannentoilet.
0: En
1: dus ik wacht netjes op mijn beurt dan.
0: Ze zeggen wel eens dat mannen verschrikkelijk zijn qua plassen.
1: Zo.
0: Maar het vrouwentoilet wil je ook over het algemeen niet meemaken.
1: Nee, ik moet zeggen, ik blijf eraan vasthouden dat heel veel mannentoiletten toch echt wel heftiger ruiken ook.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben bij het uitgaan wel eens op vrouwentoilet geweest, ook echt dacht van, nou, die is echt erboven gaan hangen. En het is allemaal precies niet in de pot terechtgekomen.
0: Nee, nou ja, hoe doe je dat?
1: Ja, dat vind ik heel knap. Dan denk ik, doe dan gewoon niet. Plas dan lekker in je broek of zo.
0: Ja,
1: I don't care.
0: Hou de boel een beetje schoon.
1: Ja, ik vind dat heel vies. Maar goed, ja, plassen. We hadden het net over een bijzondere wedstrijd. Dus we dachten, we gaan even door in het thema.
0: Goed, tot zover de pies en poep verhalen. Wij gaan door met de zangeres die we vorige week aan de telefoon hadden. We hebben het over de media. Vorige week werd ze genomineerd als bingo schijf van de week.
1: Ja.
0: Samen met John West. Supergezellig, die dame.
1: Ja.
0: En we gaan ze nog even een keertje draaien. De media en John West en Habibi.

0: Suus. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmiddag.
1: Ja, mijn schatje, mijn liefie.
0: Ja.
1: Het is alweer klaar.
0: Ja, het is kut, hè?
1: Ja, dat is echt, ja, inderdaad.
0: Voor je het weet is het weer voorbij.
1: Ja. Ja, we hebben nog 3 minuten, nog wat.
0: Ja, precies. Maar we gaan overschakelen. Want Sona 6, Gert-Jan Kleijen en de Bingelborrel. En wij zijn er volgende week weer aanstaande vrijdag tussen 4 en 6. Dan zullen we het een beetje netter houden.
1: Ja, tenzij mensen denken, ja, let's go.
0: Ja, ik wou al zeggen, geef vooral door wat je leuk vindt. En wat je leuk vindt om te horen. En wij draaien het hier op Bingo FM.
1: Zeker weten.
0: Hey Suus, lieve schat, fijn weekend. Veel plezier zo.
1: Fijn weekend, eet smakelijk.
0: Ja, dank je.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

had je voor de sfeer een hele, hele goede avond. Je hoorde DJ Maurice en René Karst met Adje voor de sfeer. Het is 6:05 en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe bingo-borrel. Het is vrijdagavond 4 september 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit.

Ja, voor altijd in mijn hart. Martin Morero hoorde hier op Bingo FM. Wat is het weer fijn. Vorige week was ik er niet. Toen heeft Hendry mijn programma overgenomen. Ik ben er weer gezellig tot een 8 uur bij de bomvolle vrijdagavond hier op Bingo FM. Straks om 8 uur en natuurlijk Timo met Timo's avondshow. En vanaf 10 uur Lawrence Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Je hoort nu...

droogkamer als de zon even schijnt. Nou, vandaag scheen de zon eventjes niet. Best wel wat regen, maar morgen en overmorgen, het weekend, zaterdag en zondag, 19 en 23 graden, maandag 28 graden. Nou, toch nog een klein beetje een nazomertje. We gaan verder met muziek. We gaan naar Henk Bennard. Ik lach als een

0: Bingo Borrel.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: En we gaan richting het regionieuws van 6:30. Natuurlijk de reclame, een klein beetje nieuws in en rondom Utrecht. En dan ben ik nog 1,5 uur bij je terug. We gaan straks natuurlijk het opmerkelijke deeltje doen om 7:15. Om 7:15 hoor je het, de muzikale favoriet van mij. En natuurlijk om 7:45 de beukplaat. In en al gezelligheid op jouw radiozender. Maak er een mooie vrijdagavond van. Met deze van The Bots. 7 dagen lang. Wat zullen we drinken?

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Fietsers en voetgangers in het centrum moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen en Tivoli Vredenburg is afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad daar door te trekken over de fietspaden. Dat leidde tot rommelige situaties. Volgens de gemeente was de nieuwe situatie verwarrend en daarom zijn de zebrapaden weer weggehaald. Er is gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen dat ze besmet raken met het West-Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. Daardoor is er 1 iemand uit de provincie Utrecht al overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn en in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui. Het wordt vrijdag 22 graden. 'S Avonds droog. Zaterdag zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Zondag en daarna wordt het warmer met 25 graden. En tot zover het laatste nieuws op

0: Bingo FM een heel fijn weekend.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

mooie ogen. Natuurlijk hier op Bingo FM. Een aantal minuten over 6:30 en dat betekent dat ik nog steeds bij je ben. Ja, je blaert een beetje door me heen, Django. Nee, leuk dat je er nog steeds bij bent. We gaan er lekker een feestje van maken hier bij de Bingo Borrel. De bomvolle vrijdagavond 4 september 2026. En mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot een 8 uur gezelligheid. Lekkere muziek, Nederlandstalige muziek. Eén groot feest met Richel. G.

Roos, Roet de Soulaal. Hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Voordat we richting mijn muzikale favoriet gaan, heb ik deze van Miss Montreal. Waar dan ook.

0: Miss Montreal, waar dan ook, hoor je hier op Bingo FM. Het is 6:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Het nummer is, die vorige week is uitgekomen van Jari Hellegers. Ja, een ontzettend leuke zanger. En ik heb gekozen voor zijn nieuwste nummer, omdat ik hem gewoon ontzettend... een ontzettend goed nummer vindt. Vloek van Barcelona hoor je als mijn muzikale favoriet van vanavond.
1: Muzikale favoriet.

0: Wij horen nooit meer zeuren, waarom nou niet? Kleuren, Guido van der Graaf hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor hoorde je mijn muzikale favoriet, Vloek van Barcelona, Jari Hellegers. We gaan lekker verder met muziek. Het is tien voor zeven alweer. De tijd gaat hard. Ja, wat gaat de tijd hard? Maar ik ben gezellig hierna nog een uurtje bij je terug. Maar nu eerst Jury van Arnhem. Ik heb jou niet nodig.
1: Het is genoeg.

Benny Nijman. Ik zal je heb. Hoorde hier op Bingo FM. Het is bijna 7 uur. We gaan richting het nieuws van 7 uur. Maar eerst heb ik deze nog voor je klaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Leven op het plein. Hazes is de basis. André Hazes hoort hier op Bingo FM. Wat een geweldige muziek blijft dat van André Hazes. Nogmaals een hele goede avond. 7:05. Ik ben er nog tot aan 8:00 met de Bingo Borrel. Mijn naam is Gert-Jan Kleijeren en we gaan er een gezelligheid van maken. Zo om 7:15. Natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje rond 7:15. De beukplaat en voor de rest lekkere muziek. Rowena!

Je hoorde Nick en Simon, hoe lang, hier op Bingo FM. Het is kwart over zeven geweest en dat is, betekent tijd feitje. Voor. Ja, inderdaad. Het fascinerende nieuwsfeitje. En daarvoor gaan we vanavond naar Frankrijk. Een tiende verdacht van plan om Mbappé en 25 anderen te ontvoeren. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man aangehouden. Die wordt gezien als het brein achter een criminele bende die vermogende mensen wilde beroven en ontvoeren. Op een telefoon die bij hem werd gevonden ontdekten onderzoekers een lijst met 26 potentiële doelwitten. Daarop stonden onder meer een bekende rapper, verschillende zakenmensen, een voetballer, Mbappé van de Real Madrid. Ja, de zaak kwam aan het rollen na een mislukte overval op een horlogemaker in een Frans plaatsje nabij Parijs. Ja, tijdens het onderzoek stuitten de autoriteiten op aanwijzingen dat de verdachte via Snapchat instructies gaf aan leden van de bende. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van het pseudoniem Lester Z. Ja, bij huiszoekingen vonden agenten meerdere telefoons en tire wraps. De inhoud van de apparaten wordt nog verder onderzocht. Volgens Franse media bekende de verdachte tijdens zijn verhoor betrokken te zijn geweest bij de activiteiten. Al beweert hij zelf dat hij slechts als tussenpersoon fungeerde. De jongen heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een fors strafblad. Hij zou eerder zijn veroordeeld voor onder meer drugsdelicten en een gewapende overval. En zat ook al vast voor andere ernstige misdrijven. Momenteel zit hij in isolatie terwijl justitie verder onderzoekt hoe groot zijn rol binnen de organisatie daadwerkelijk is. Ja, bizar. Ja, hoe, 18 jaar en dan al, ja, misschien al wel zo'n crimineel brein dat je, ja, dit soort dingen, ja, eigenlijk van plan bent. Nou, laten we lekker verder gaan met muziek. We gaan naar Gerard Joling.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Fietsers en voetgangers in het centrum

0: Bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen dat ze besmet raken met het West Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. En daardoor is er 1 iemand uit de provincie Utrecht al overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn en in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui. Het wordt vrijdag 22 graden. 'S Avonds droog. Zaterdag zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Zondag en daarna wordt het warmer met 25 graden. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
1: De Bingo Borrel. Met Gert-Jan Kleijer.

de nacht, maar de schuld. Robert Leroy hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7:30 geweest, om precies te zijn. 6 minuten over 7:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo.

0: Ronnie van der Bos en Friends.
1: Ik heb het gehoord.
0: Daar zijn vrienden voor. Dat hoorde je hier natuurlijk op Bingo FM, de bingoborrel op deze bomvolle vrijdagavond 4 september 2026. Zo om 8 uur is Timo er natuurlijk met Timo's avondshow. En vanaf 10 uur Lawrence Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid op jouw radiozender. We gaan er met z'n allen een feestje van maken. Ik hoop dat jij een fijne vrijdagavond hebt. Dan heb ik dat ook. Zo na deze plaat. De beukplaat, maar eerst Abdij en de Munnik. Ik blijf jouw leven lang bij mij.

Even Langer bij mij hoort hier op Bingo FM. En het is kwart voor acht geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de beukplaat. En ik heb vandaag gekozen voor Flair O, Middernacht, DJ Maurice Remix. En ja, ga maar even staan vanaf de bank, vanaf het stoel. En beuken.

0: Bingo FM. Hoe laat is het? 6 minuten voor 8. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Het zit erop. Timo die zit alweer te trappelen voor een spiksplinternieuwe Timo's avondshow. Ik wens jou heel veel plezier bij Timo. Vanavond om 10 uur natuurlijk Lawrence Nicolaas. En wens jou dan een heel fijn weekend. Ik spreek jou hopelijk de volgende keer weer, volgende week. Ja, vast wel. We eindigen met deze fantastische klassieker van Ramses Shaffi. Laat me mijn eigen gang maar gaan. En wees lief voor elkaar.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Ze zeggen ook wel, het leven zonder koffie is als iets zonder iets. Ja, kon je denken. Ik heb nog geen koffie gehad, sorry daarvoor. Jorre, VOF de Kunst met één kopje koffie hier op Bingo FM. Op deze mooie, nou ja, mooie, beetje herfstachtige, misschien wel vrijdagavond. 4 september van het jaar 2026. Leuk dat je erbij bent bij de nieuwe Timo's Avondshow. Tot 10 uur vanavond ben ik erbij met heel veel fijne muziek om samen met jou het weekend in te luiden. En dat kan met een kopje koffie of met een glaasje water, een theetje, een biertje. Het maakt allemaal niet uit. En hoe dan ook, die appbox van Bingo FM staat ook open. Ik ben live in de studio namelijk. Laat vooral van je horen via de app dus. Of bel gratis via 09093212211. En je weet het, bellen is helemaal gratis. Zometeen de meest opvallende nieuwtjes. Na deze fijne plaat van Antoon. Olivia.

0: Lekkere vrolijke muziek op de vrijdagavond van Bingo FM.
1: Ik wil bij jou zijn.
0: Met deze van Wolter Kroes. En bij jou zijn. Bij Timo's Avondshow. Het is inmiddels alweer bijna 8:15. Einde van de week, het begin van jouw weekend. En tijd om eventjes de krantenkoppen erbij te pakken met de meest opmerkelijke nieuwsjes. Zoals deze, een Nederlandse wetenschapper heeft een nogal bijzondere prijs gewonnen. De Nobelprijs voor duizenden begraven onderbroeken. Nou, het gaat om hoogleraar Marcel van der Heijden. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek, niet zijn onderbroek, naar de gezondheid van de bodem. En daarvoor werden meer dan 2000 witte katoenen onderbroeken begraven, verspreid over Zwitserland. Ja, na 2 maanden werden de onderbroeken dus weer opgegraven en het grootste deel was flink afgebroken door micro-organismen. Ja, hoe sneller dat gebeurt, hoe actiever en gezonder het bodemleven is. Dus ja, vandaar dus de Nobelprijs. En nog een nieuwtje, je kon wekenlang een overnachting boeken op Downing Street 10. Ja, dat is de ambtswoning van de Britse premier in het hartje van Londen. En op Booking.com stond een nep-appartement, precies op dat adres dus. Ja, de Britse Consumentenbond had plaatste de advertentie zelf om te testen hoe goed Booking.com dus controleert. En ja, dat bleek toch niet heel goed te zijn. Zelfs een nep-recensie over de beroemde huiskat van Downing Street, genaamd Larry, werd toegelaten. Nou ja, de advertentie stond dus ongeveer 6 weken online en werd daarna weer verwijderd. Booking.com noemt het een veiligheidsprobleem. Dus ja, nou ja, dan wordt er 1 voor in de boeken.

Het is de vrijdagavond van Bingo FM. Met deze iconische plaat van de Brank Boeiengroep uit 1985, Kronenburgerpark. En die hoor je natuurlijk hier bij de stadszender van Utrecht. Van levenslied tot nederpop, alles komt voorbij op de vrijdagavond. Met zometeen Corrie Konings na deze plaat die enkele weken geleden is uitgeroepen tot de bingo-schijf. Inmiddels niet meer is, maar wel heel fijn te draaien. Wesley Bronkhorst met Tutti Colori.

Uitgebracht in 1973, deze plaat van cabaretier Gerard Cox. Ja, toen hij deze plaat uitbracht, kon ik een beetje kritiek rekenen van zijn collega cabaretier. Ze vonden namelijk dat het een te simpel popnummer was. Daarmee dus zijn artistieke en cabaretachtergrond had verraden. Nou ja, het publiek vond het een fantastisch nummer. En ik ook, daarom draai ik hem voor jou. Maar het blijft een beetje jammer, hè, want die zomer is toch wel een beetje voorbij aan het gaan. Maar als ik kijk naar het weer, dan zie ik toch wel hier en daar nog een zonnetje. Morgen temperaturen oplopen tot 19 graden in Utrecht. En zondag wordt helemaal lekker, 22 graden. En volgende week gaan de temperaturen nog meer oplopen. Dus misschien is die zomer nog niet voorbij. We gaan toch een beetje nog de nazomer in. Goedenavond, luister naar Bingo FM. Ik hoop dat je lekker genieten bent van jouw vrijdagavond. Jari Hellegers is onderweg naar jou. Naar deze van Mickey van Wijk. Ook onderweg naar jou.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Fietsers en voetgangers in het centrum moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen en Tivoli Vredenburg is afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad daar door te trekken over de fietspaden. Dat leidde tot rommelige situaties.

0: de gemeente was de nieuwe situatie verwarrend en daarom zijn de zebrapaden weer weggehaald. Er is gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen dat ze besmet raken met het West Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. Daardoor is er 1 iemand uit de provincie Utrecht al overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn en in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui. Het wordt vrijdag 22 graden. 'S Avonds droog. Zaterdag zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Zondag en daarna wordt het warmer met 25 graden. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
1: Timo's Avondshow.

15 jaar oud alweer deze plaat van Glennis Grace en Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? En die hoor je natuurlijk hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. 9:10, leuk je erbij bent. Ik hoop je lekker aan het niets bent van jouw vrijdagavond. Het begin van jouw weekend. En bij mij het heb je me ook dik verdiend. Fijne muziek komend half uur nog. Pierre van Dam is naar jou onderweg. Na deze klassieker van Henk Wijngaard. Ik moet nog het jaar mee.

bent aangeschoven in het leukste café van Utrecht. Dat Bruine Café, Bingo FM heb ik het over. Je hoorde Pierre van Dam op de stadszender van Utrecht. Leuk dat je erbij bent, Timo's avondshow. En ik kom het je hebben over Siska Peters. Ze is geboren in 1945 in Nijmegen. Was in de jaren 70 en 80 ontzettend populair in Nederlandse muziek. En een van de plaatsen die ze uitgebracht heeft, heeft de titel gekregen De Zwarte Kat in 1981. En die hoor je nu bij Timo's avondshow.

0: We hebben net ook al meegekregen. Het nieuwe seizoen van De Beste Zangers is weer in volle gang op Avro Tros van de NPO. Een van de deelnemers zijn dus ook Yves Berendsen uit een mooi nummer van Clouseau gecoverd. Verlangen, uitgebracht in de jaren 90. Maar Yves Berendsen heeft lekker zijn eigen sausje overheen laten vallen. En die hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. 9:05, Yuri Plezier is naar jou toe onderweg. Na deze o zo mooie, prachtige plaat van Frans Halsema uit 1973. Voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze. In mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Blijf mooi deze plaat van Suzanne en Freek, Weg van jou. En die hoor je hier op Bingo FM, 9:04. Een hele goede avond. Je luistert naar Timo's avondshow. Zo lekker aan het begin van jouw weekend. Ik hoop dat je lekker bezet. Wil je draaien op de radio? Wil je graag iets horen of iets delen met mij? Pak gewoon die app erbij van Bingo FM. Of bel gratis via 09093212211. Zometeen de Flashback Friday, waarin we teruggaan naar het jaar dat Limburg werd getroffen door extreem zware overstromingen als gevolg van extreme regenval. Meer erover zometeen, na wat fijne muziek natuurlijk. René Schuurmans komt eraan. Na deze van Shaq, met me mee.

0: Go FM.
1: Met René Schuurmans, Diep in mijn hart.
2: Flashback Friday.
1: Ja, ik had even zin om een Flashback Friday erbij te pakken. Dat is zeker gelukt. Vanavond gaan we terugblikken naar het jaar 2021. Er staat natuurlijk een hit voor je klaar, hè? Maar eerst gaan we kijken naar de belangrijkste berichten.
2: Dit was het nieuws.
1: In januari 2021 voerde de Nederlandse overheid een avondklok in als maatregel tegen verspreiding van het coronavirus. En het leidde tot hevige protesten en rellen in meerdere steden, waaronder Amsterdam en Eindhoven. Ook werd Limburg getroffen door zware overstromingen als gevolg van extreme regenval. Dorpen en steden kwamen onder water staan, wat leidde tot grote schade daar. En Max Verstappen schreef dat jaar geschiedenis door als eerste Nederlander de wereldtitel te winnen in de Formule 1. En de hit die 2021 centraal stond is Als ik je weer zie van Thomas Agda en Paul de Munnik, Maan en Typhoon. En ja, het lied ontstond tijdens een schrijfsessie op Ameland, waar de vier artiesten even samenkwamen om hun gevoelens van gemis en vriendschap te vertalen naar een pakkend nummer. En dat is zeker gelukt. Als ik je weer zie werd in januari uitgebracht en diende als themalied voor de dinsdagse editie van De Vrienden van Amstel Live. En ja, het scoorde ontzettend hoog dat nummer in de hitlijst dat jaar. En we hebben daarbovenop nog bekroond tot dubbele platina. Nou, dan gaan we lekker draaien hier in de Flashback Friday. Uit 2021 zijn het Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Met Als ik je weer zie.
2: Flashback Friday.

Uitgebracht in 1983 door Frank en Mirella, de vissers van San Juan. Wat leuk om te weten is dat deze een vertaling is van een Duitsstalige plaat, uitgebracht door Andy Borg, die Vissa van San Juan. En die gaat dus zo. Ja, het is kortom letterlijk een vertaling. Ze hebben dezelfde beat gepakt. Maar in 2009 besloot Frank Mirella de plaat opnieuw uit te brengen. Een nieuw jasje, iets meer een beat, een beetje synthesizers aan te brengen. En die versie hoor je dus hier bij Timo's avondshow op Bingo FM. Het is 21 uur 21. En ik heb hem voor je klaarstaan. De Bingo Schijf. Ja, de Bingo Schijf van deze week is in handen van Samuel Welten en Russo. Heel de week komen ze voorbij met deze plaat.

met hartslag hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Marco Schuitenmaker is aan jou toe onderweg naar deze fijne van Vincent. More amor, por favor.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Broodjeszaak Broodje Mario aan de Oude Gracht staat nog altijd te koop. Er is nog geen geschikte overnamekandidaat gevonden. Vorig jaar liet de eigenaar weten te willen stoppen. Er was veel interesse, de telefoon van de makelaar stond roodgloeiend. Maar tot nu toe zijn er nog geen geschikte kandidaten gevonden. Wie het concept en de merknaam wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Fietsers en voetgangers in het centrum moeten goed opletten. De verkeerssituatie bij de oversteek tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen en Tivoli-Vredenburg is afgelopen weken meerdere keren veranderd. Deze zomer besloot de gemeente om het zebrapad daar door te trekken over de fietspaden. Dat leidde tot rommelige situaties. Volgens de gemeente was de nieuwe situatie verwarrend en daarom zijn de zebrapaden weer weggehaald. Er is gedemonstreerd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dat werd gedaan door een groep genaamd Artsen voor Gaza. Ze stonden met spandoeken en een lijkzak in de hal om aandacht te vragen voor Palestijnse zorgverleners die de afgelopen jaren zijn overleden. En zorgminister Hermans die adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen als zij willen voorkomen dat ze besmet raken met het West-Nijl-virus. Dit jaar hebben zeker 9 mensen dat virus opgelopen. Daardoor is er 1 iemand uit de provincie Utrecht al overleden. Een klein gedeelte van de mensen die het virus krijgen worden ziek, krijgen koorts, hoofdpijn en in het ergste geval hersenvliesontsteking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de situatie in de gaten. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt. Her en der valt een bui. Het wordt vrijdag 22 graden. 'S Avonds droog. Zaterdag zonneschijn. Alsnog wel winderig met een graad of 20. Zondag en daarna wordt het warmer met 25 graden. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
0: Avondshow.

Uitgebracht in 1982 door het Goede Doel. En frontzanger Henk Westbroek vertelde wel eens dat hij niet zo heel erg fan was van de plaat België. Maar toch werd het een gigantisch succes. Ook commercieel succes. En je hoort hem hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. De laatste 20 minuten, het is 10 minuten over 9:30. Nog heel veel fijne muziek voor jou klaarstaan. Van Levenslied tot Nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Met zometeen de Gebroeders Co. Met Schatje, mag je foto? Na deze fijne van Frans Duits. Zijn versie van de plaat Lieveling.

0: En je hoort hem hier bij Timo's Avondshow met Dromen zijn bedrog. Het is 10:05. We gaan zo overschakelen naar Laurens Nicolaas, die onderweg is naar de studio. Maar in de tussentijd zie ik al een verzoekje binnenkomen van een ene Jasper. Een
1: fout momentje.
0: Ja, een fout momentje. Gaan we veel draaien vanavond. Jasper wil heel graag horen de plaats If I Let You Go van Westlife. Waarom deze plaats? Nou ja, puur omdat ze een hele mooie klassieker is om lekker het weekend mee in te gaan. Westlife met If I Let You Go. Hier bij Timo's Avondshow.

0: Ja, het eerste
1: fout momentje
0: van deze avond, aangevraagd door Jasper. Deze plaat uit 1999, uitgebracht door de Ierse band Westlife. If I Let You Go, en die hoorde dus bij Timo's avondshow. Het is bijna 9 uur. Ik sta op het punt om afscheid van je te nemen. Want Laurens Nicolaas is even lekker koffie aan het halen. Maar daarna is hij lekker bij je. En kan volop...
1: Fout momentje.
0: Een fout momentje kan je lekker aanvragen via de app van Bingo FM of Belgraad. Via 09-09-321-2211. Ik ben er volgende week weer. Volgende week vrijdag, zelfde tijdstip. Maar ook volgende week maandag tussen 8 en 9 uur. Met een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Met deze keer een heel mooi onderwerp over laaggeletterdheid. Dan is de week van de laaggeletterdheid volgende week. En daar gaan we in Utrecht ook volop aandacht aan besteden. Dus ja, kortom, ik wil je nog een heel fijn weekend toewensen. Veel plezier zometeen met Laurens Nicolaas in de show. Tot middag is er bij je. En ik spreek jou dan sowieso maandag weer. Anders ook volgende week vrijdag. Doei doei!
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
4: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
3: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
5: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
3: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Weekend van Alain op Bingo. Goedenavond, vrijdagavond. Fijn dat je erbij bent. Het is weer tijd voor naar Ben met Lawrence. Timo, dank je voor jouw twee voorgaande uren. Dit is Jeroen van der Boom met Betekenis.

Nu Media met John West, HBB. En de vorige hoorde je nog Rob de Nijs met Bo. We gaan naar een vouwmomentje, 10 voor half 11. Dit is Alexis Jordan, Hush Hush.

0: Mike Peterson met Engel op Bingo. Zo dadelijk uur nummer 2, blijft lekker bij. Tot zometeen. Dit zijn nog Suzanne Freek met Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas. Yeah.

van Miss Montreal. Mooie muziek hier op Bingo FM. Het is bijna 11:30. We gaan naar Jopke met Terug bij Af. En daarna krijgen we van mij de havenzangers met Happy Zappy Barbecue Chip.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.